0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
4: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. This is not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
3: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: I told myself, life is short.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB... Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes... ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
5: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
4: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
6: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
4: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
4: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
3: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
5: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
3: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroepen Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Wordt ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond. 19.

0: Een hele goede woensdagmorgen. Het is 20 mei 2026. En ik hoop vandaag toch wel de laatste dag met kou en regen. Want er wordt ons wat beloofd, hè, de komende Pinksterdagen. Dus ja, het is woensdag. Dus ik kijk even naar de andere kant van het glas. En daar zit zowaar Rina Haver.
1: Ja, tuurlijk. We hebben afgesproken dat ik iedere woensdag kom. En dan kom ik ook iedere woensdag. Als het kan, hè.
0: Als het kan,
1: ik heb
0: ja.
1: een paar keer even af moeten zeggen. Maar dat had andere redenen. Maar voor de rest kom ik gewoon lekker. En ook van mijn kant uit een hele goede morgen aan de luisteraars.
0: Nou, wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, we hebben een beetje onze vaste dingetjes. We gaan straks natuurlijk de wijkschijf draaien. En die klinkt weer als een klok, zou ik zeggen. We hebben het weerbericht. We hebben de top 50, 40 van 50 jaar geleden. Niet de top 50 van 40 jaar geleden. We hebben de jarige en we hebben gebeurtenissen van 20 mei, maar dan door de jaren heen. En natuurlijk de verzoekjes. En die gaan altijd voor. 0251-254-958.
0: Nou, wat klinkt het weer heerlijk. Welkom bij de Ochtendmix. En Rina zei het al, de nieuwe wijkschijf, dat is Gerard Joling. Niet voor één keer, daar gaan we mee beginnen.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: met Rina Haver in de Ochtendmix.
1: En voor we dat weerbericht gaan doen, eerst even nog zeggen dat dit de nieuwste van Gerard Joling is, niet voor één keer. Nou, ik denk dat Rina hele leuke dingen te vertellen heeft.
2: Ja, dat klopt erop, want vandaag, nu op dit moment, is het kil en 13 graden. Nou, ja, dat was niet leuk om te vertellen, maar ja, nee, zo is het nou eenmaal. Ik had vanochtend de kachel nog even aan, moet ik zeggen. Nou ben ik wel een koukleuner, hoor, moet ik ook zeggen. Maar op 20 mei de kachel aan, dat is ook wel weer een teken aan de wand natuurlijk, denk je.
1: We hoefden gelukkig niet te krabben.
2: Dat is dan ook wel weer positief. Maar vanmiddag nemen de buienactiviteiten vanuit het westen, die gaan afnemen en trekken de opklaringen het land binnen. En zien we op veel plaatsen de zon en dan wordt het ongeveer 17 graden vanmiddag. In de nacht wordt het opvallend zacht en blijft het een graadje of 11 tot en met 13 ongeveer. Wij denken zelf 12. En morgen worden verder oplopende temperaturen verwacht van 20 graden en hoger.
1: Wat zie je allemaal?
2: Ja, 20 graden en hoger. En dat komt omdat vanuit Zuid-Europa, ja, er is een reden voor natuurlijk, geleidelijk warme lucht wordt aangevoerd. Alleen de Waddeneilanden, die blijven wat achter met 16 tot 19 graden. En jij zei het al, je komende weekend is natuurlijk het Pinksterweekend. Ja. Op zaterdagochtend betekent dat luilak. Nou, wat is er leuker dan luilakken als het heerlijk weer is?
1: Bestaat dat nog, luilak?
2: Ja, dat bestaat nog wel, ja. Want vrijdag begint het al en dan gaat het hele weekend door. Want dan mogen we zomerse temperaturen verwachten.
1: En over hoeveel graden hebben we het dan?
2: Ja, dan praat je toch over de graad of 4, 25, denk ik. Ja, nou, nee, laten we het een beetje laag houden. 2, 23 graden, denk ik.
1: Ongelooflijk.
2: Maar goed, dat tekenen we toch voor?
1: Ik ga mijn tuinzetje klaarzetten en ik ga mijn zonnefactor 50.
2: Ja, en parasolletje.
1: Ja, heerlijk. Oh,
2: ja,
1: wat lekker.
2: Ja.

0: En de instrumentale naar het prachtige weerbericht van Rina Haven was Captain Cook en Cold und Silber. Want ik zag dat helemaal gebeuren. Zo'n man die met zo'n trompet ergens op het strand staat te toeteren. En al die mensen zeggen, ga weg met die herrie. Ik leg hier voor mijn rust. Maar goed, het was wel leuk, dacht ik zo. Rina, lang geleden heb jij ook op de lagere school gezeten. En,
1: ja, dat is wel heel lang geleden.
0: Nou ja, dat gaat niet op. Maar daar had je ook altijd zo'n vrijdagmiddag matinee. Of tenminste, weet je dat je de week afsloot met een voorstelling, met een playback.
1: Nee, hadden wij niet. We hadden één keer per jaar een musical en dat was
0: en
1: het
0: daar wel. Hield het bij op. Ja. Oh. Nou ja, wij hadden af en toe ook wel eens een keer zo'n presentatie van een klas in de aula voor andere klassen. Mm-hmm. En ik kan me nog herinneren, het is eigenlijk een schandalig verhaal, dat ik dan Nana Mouskourina deed. Kan je het voorstellen? Mm-hmm. En in plaats van... En in plaats van Milis Moe, deed ik dan Minis Moe. Mientje kan geen pap meer zeggen, Minis Moe. Ja.
1: En daarna... Toen was je al heel creatief met woorden dus. Jawel. Ja. En dat heb je echt van je moeder, hè?
0: Daarna kwamen dan een aantal andere klasgenoten. En die deden dan, Tis mijn Navy.
1: Oh ja, in de Navy.
0: Maar het origineel is natuurlijk leuker, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Oh ja, 025-1-254-958 voor uw verzoekjes. Ja.

Ja. De Village People met In the Navy. En daarvoor hadden we Nana Mouskouri met Millisomu. Jawel. We gaan nog een Engels plaatje draaien. En dan gaan we straks naar het rondje Hollands. Als u de eerste klank hoort, dan kent u het nummer vast. Cotton, Lloyd en Christian met I Go to Pieces. 0251-254-958. Dat is het nummer om uw verzoekplaat aan te vragen.

0: Gordon, Lloyd en Christian met I Go To Pieces. En ik heb een vaag vermoeden dat het een nummer ouder is dan dat zij het hebben gezongen. Dat het misschien vroeger, lang geleden, eerst nog door iemand anders is gezongen. Ik vind het zo, jaren 50 klinken eigenlijk.
1: Nee. Okay. Voor wat ik weet, is dit origineel hoor.
0: We gaan het opzoeken.
1: Ja, we gaan het opzoeken.
0: We gaan het opzoeken.
1: Maar niet nu.
0: Want we gaan nu eerst naar een rondje Hollands.
1: Ja, we hebben het rondje Hollands natuurlijk. En ik ben weer eventjes teruggegaan in de tijd naar de jaren 70. Misschien ook wel omdat ik toen tiener was hoor. En dat je dan die muziek nog even beter weet dan, nou ja, nu of verder terug. We beginnen zo direct met Ronnie Tober. Want die man die is ondertussen ook al in de 80. En hij verdient gewoon dat wij hem op zijn tijd laten
0: zeker
1: horen, vind
0: weten,
1: ik.
0: Ja.
1: En het wordt een heel lekker vrolijk liedje met een roos in je blonde haren.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar Saskia en Serge. Ik weet nog heel goed dat wij in Schagen waren. Met mijn ouders was ik op tienertour.
0: Heel lang geleden.
1: En toen waren er trouwfoto's te zien in een fotowinkel van Saskia en Serge. Want die waren toen die maand getrouwd en hadden deze fotograaf uitgekozen als bruidsfotograaf. En toen was ook het liedje Zomer in Zeeland heel erg in.
0: Als je praat over een nummer waarin wat ik vind klinken als een gedicht, dan vind ik Zomer in Zeeland een van de mooiste nummers die er
1: Maar heb je gelijk
0: staat.
1: In. Ja. Ja, jouw moeder zou het geschreven kunnen
0: bij
1: hebben.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja, jouw moeder kon heel goed gedichten maken. Goed, de Havenzangers als derde. En heel vrolijk, daar bij de waterkant.
0: En daar gaan we natuurlijk met Pinkster en met die hoge temperatuur lekker bij.
1: Gaan we lekker liggen, ja.
0: Heerlijk. Hier komt het rondje Hollands.
1: Joep.
2: Dit is een rondje Hollands met Rina Haver.

0: En als u zich afvroeg waar het was, daar bij de waterkant. De havenzangers hoorde u uit 1977. Daarvoor Zomer in Zeeland en dat kwam alweer uit 1970 vandaan. Oh. En er schoot mij opeens iets te binnen, Rob, wat ik later heb gehoord. Van iemand die dat echt zeker wist. Saskia heeft natuurlijk een hele mooie stem. Nog steeds trouwens. Hè. Ze zijn ondertussen in de 80. Maar zij heeft nog steeds een hele mooie stem. Kreeg ooit een contract aangeboden in Nashville.
1: Ja.
0: Want toen waren ze een beetje die country kant aan het opgaan, weet je wel. En toen kreeg zij een heel lucratief contract aangeboden in Nashville. Kon daar ik weet niet hoeveel geld mee verdienen. En toen zeiden ze, voor jou. En toen zei ze, nee, voor mij en Serge.
1: Ja.
0: Nee, Serge, die hoefde ze niet. Nou, zegt ze, dan kun je dat contract wel douwen waar de zon niet schijnt. Maar dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: En ze heeft dat gewoon afgeblazen. Ze zijn gewoon lekker samen verder gegaan. En ze zijn gelukkig nog steeds bij elkaar.
2: Weet je hoe ik dat noem?
0: Nou?
2: Ware liefde.
0: Ja, nou. Liefde. En geen... ik bedoel, ze had het voor het grote geld kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar dat interesseerde er niet. Als Serge niet mee kon en mee mocht zingen op de platen, dan zag ze er vanaf. Vind ik een heel goed iets. En dat bewonder ik er altijd nog voor, ja.
2: Wij hadden Cotton Lloyd en Christian, hadden we ze net zojuist, met I Go To Pieces. En heel vaag zei ik toen tegen jou van, volgens mij is het een cover van een nummer wat ouder is.
0: En je hebt hartstikke gelijk gehad.
2: En ik heb hartstikke gelijk gehad. Een heel klein stukje van Peter en Gordon. Een heel klein stukje.
0: Ja.

0: Ik hoor eigenlijk geen verschil, moet nee, maar ik ja, zeggen. Maar dit waren echt Pieter en Goren.
1: Cotton Lord en Christian, die hebben daar later dus ook een grote hit mee gehad. Maar Pieter en Goren...
0: Al in de jaren 60. Ja.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja,
1: jij hebt net het weerbericht aan het begin van het uur gedaan. Ja. Het werd prachtig weer. En jij hebt naar aanleiding van het prachtige weer... ook nog een heel fijn kort bericht uit de regio, geloof
0: ja.
1: ik.
0: Ja, dat klopt. Want het buitenbad van de Heren Duinen gaat weer open. Ja, en ik weet dat ook heel veel Beverwijkers, Heemskerkers enzovoort... daar gebruik van maken. Want hier in de buurt is dat niet echt, hè? Dat je naar buiten kan om te zwemmen.
1: Nee.
0: En dus die trekken allemaal massaal naar IJmuiden. Nou, vanaf 11 mei is het open. Tot begin september. Dus moet u wel even in de gaten houden natuurlijk. En het team van de Heren Duinen staat er weer helemaal klaar voor... om zowel binnen als buiten alle banen, zwemmers... leden van verenigingen en recreanten te verwelkomen. Het buitenbad zal allereerst geopend zijn voor banenzwemmers... voor wie hun banenzwemvaardigheden, dat moeilijk wordt, wil verbeteren... worden er op vaste momenten speciale slagverbeteringslessen georganiseerd. Het geleerde kan je dan dit jaar vaker oefenen... want dit jaar zijn de tijden voor buitenbanenzwemmen verruimd. Door de week is het bad geopend voor banenzwemmen tussen 9 en 11... en tussen 5 en 7. En in de weekenden gelden aangepaste tijden. En bij mooi weer kan het buitenbad natuurlijk ook geopend worden... voor vrij zwemmen. Het wedstrijdbad binnen kan in dat geval gesloten zijn. Deze zomer worden diverse speciale programma's georganiseerd voor jong en oud. Denk bijvoorbeeld eens aan disco zwemmen en de zwemvierdaagse. En op Dierendag 4 oktober is er ook weer de hondenplons.
1: Ja, dan mogen de honden allemaal het water in.
0: Ja hoor, en dat is altijd heel erg leuk. Zwembad de Heren Duinen heeft zowel faciliteiten binnen als buiten... voor zwemmen, sporten en recreëren. Buiten vind je het buitenbad voor de kleintjes. Het peuterbadje dus, hè, en het grote buitenbad. Van 25 meter. Daarnaast kan je relaxen of sportief bezig zijn op het droge. Zo kan je languit liggen op de ligweide. Nou. Dat hebben wij vroeger heel veel gedaan. Of sporten op het volleybal- en voetbalveld. Nieuw deze zomer bij de Heren Duinen is de airtrampoline. Nou, die zou ik wel eens willen zien. En daarbij is springplezier gegarandeerd. En heb je natuurlijk als mensen zeggen... ja, moet ik dan allemaal met boterhammen komen en flessen drinken en zo... Nee. Nee hoor, er is een sportcafé De Duinen. En dan kan je jezelf trakteren of de kinderen of wie dan ook... op een lekker hapje of een drankje voor, tijdens of na het zwemmen. En zo maak je je dag helemaal compleet.
1: Wat leuk weer.
0: Ja.
1: Dat het allemaal weer kan.
0: En Rob, heeft iemand gebeld.
1: Oh, vertel
0: die. Ja, en dat mogen meer mensen gaan doen. Hè. Ik heb hier een hele stapel lege verzoekjes liggen. En die wou ik wel allemaal gevuld hebben eigenlijk als het kan. Dus ja, daar moet u me wel bij helpen. 0251-254-958. Dat is ons telefoonnummer voor een verzoekje. En Toon Minnebo die dacht, weet je wat? Ik ga Rina bellen. Want ik weet er wel een. En hij wil graag voor Lilia, zijn vrouw... En voor ons natuurlijk wil ik graag Tom Jones horen met Delilah.
1: Ja, nou, daar gaan we, die plaat gaan we draaien zo natuurlijk. Ja. Maar we sluiten eerst even dat bericht van... hoe heet het zwembad ook alweer?
0: De Heren Duinen.
1: De Heren Duinen sluiten we even af op de volgende manier. En dan het verzoekje meteen erachteraan van Tom.
0: Oké. Okay.
2: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix. Het is weer tijd...

En dat was nog even Carl Perkins en de Blue Suede Shoes. Nou, we hebben gezegd dat er een heleboel lege blaadjes klaar liggen. En meteen regent het verzoekplaten. Dus straks na het nieuws van 11 uur gaan we eerst al die verzoekjes eventjes af, zoals dat heet. We doen een heel kort liedje, maar hij is wel heel erg bekend. En hij is heel erg belangrijk voor deze dag. Want niet voor het een of ander, de winter, die was lang.

Nou, die hebben we nu misschien wel gelukkig voor het laatst gedraaid. Want straks gaan we alleen maar zomerse hits natuurlijk draaien. We gaan het uur afsluiten. In dat tussentijd kunt u bellen met 025-1-254-958 voor uw verzoekje. En we gaan eruit met Why Not Me van The Judge. En na het nieuws van 11 uur zijn wij weer bij u terug. Graag tot straks.

0: nieuws van 11 uur.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 20ste mei van het jaar 2026. Allemaal welkom terug. Er gebeuren leuke dingen, maar er gebeuren ook wel eens dramatische zaken in de wereld. Sterker nog, in de regio. Want wij werden door een van onze luisteraars geattendeerd op het volgende. Dat is meteen ook een verzoekplaat. Er staat een prachtig mooi circus in het, op het Willem-Alexander-plantsoen, getiteld Circus Rens. Maar daar zijn toch wel, daar is veel drama op dit moment, Rina.
1: Ja, en wij zijn daar inderdaad eventjes ingedoken tijdens het wisselen van de uren. Want Karin die belde. En Karin die wilde in eerste instantie gewoon een mooie plaat vragen voor haar moeder Ans. Maar toen vertelde ze erbij. Ze zegt, ja, het is eigenlijk ook bestemd voor alle mensen in het, bij het circus. Want ze zegt, er is natuurlijk vorige week een drama gebeurd. En ja, ik zeg in mijn onwetendheid van, ja, maar wat dan? Ja, zegt ze, de zoon van de directeur van Circus Rens, Bernardo Rens, is op 25-jarige leeftijd omgekomen in het circus tijdens zijn werkzaamheden. Ja. En toen zijn we natuurlijk, sorry, wat wou je zeggen?
0: Ja, ik wou zeggen, dan gaan we natuurlijk eerst, voordat we zo'n mededeling door de radio doen, gaan we heel veel
1: gaan we checken, ja. Want
0: jij bent terechtgekomen op de officiële site van Circus Rens.
1: En dat zal ik even voorlezen, dan is iedereen daar van op de hoogte. Circus Rens heeft zelf een bericht uitgevaardigd met belangrijke mededeling daarboven. En daar staat, vanwege het onverwacht overlijden van een dierbaar familielid zijn wij genoodzaakt om alle voorstellingen in Beverwijk tot nader order te annuleren. Op een ander of later moment zullen wij nadere uitleg geven en informatie kenbaar maken. Op dit moment hebben wij behoefte om als familie samen te zijn en in alle rust ons verdriet met elkaar te delen. Hiervoor vragen wij uw begrip, was getekend familie Rens.
0: Ja, en tot na de bericht zijn dus de voorstellingen afgelast, logischerwijs. En houdt de website van Circus Rens in de gaten. Want officieel zouden ze hier samen tot en met Pinkster maandag 25 mei. Maar of er nog voorstellingen in Beverwijk zijn, dat kunt u dus via die website allemaal lezen.
1: Nou, en ik wil er ook heel graag aan toevoegen dat namens Eimond 360 wensen wij de familie en alle collega's en zo die daar werkzaam zijn heel veel sterkte toe met dit ontzettend grote verlies.
0: Ja, en Karin willen we bedanken om ons daarop te attenderen. En wat is het verzoekje?
1: Nou, wij hebben in overleg met Karin hebben we besloten om Roger Whittaker te draaien met The Last Farewell.
0: Ja, en daarna gaan we ook nog meer verzoekjes doen. Want dan gaan we weer, hoe raar het ook is allemaal, hè, over tot de orde van de dag. Want we hebben meer verzoekjes binnengekregen.
1: Ja, Lia Baltus, die wil graag voor iedereen die luistert Andrea Bocelli horen met Vivo Perlei. Die staat ook al in de rij. En Elsanna die belde en ze zegt, ik wil voor iedereen die luistert en voor jullie Douwe Bob horen met Mel. Want vindt ze zo'n prachtig nummer. Heeft ze ooit eens gehoord op televisie natuurlijk met de beste zangers. Mel is de kleine dochter van Piet Veerman, dat weet zo langzamerhand ook iedereen, denk ik wel. Ja. En dan Els, speciaal voor jou en voor iedereen die het mooi vindt, If Tomorrow Never Comes.
2: Het is weer

0: Ja, dat waren drie verzoekjes achter elkaar hier bij deze aflevering van de Ochtendmix. Zijn er ook artiesten jarig vandaag? Dat ga ik eens even aan Rina Haven vragen.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de Ochtendmix.
2: Nou, wat dacht je? Natuurlijk zijn de mensen jarig. Maar ik zeg altijd, voordat we beginnen met de bekende Nederlanders of buitenlanders, wil ik toch altijd eventjes onze luisteraars feliciteren die vandaag jarig zijn. Als u vandaag uw verjaardag viert en hoe oud u ook wordt, dat gaan we lekker niet vragen. Want zeker aan de dames vraag je dat niet. Maar hoe dan ook, als dit vandaag uw geboortedag is, dan wensen wij u een hele gelukkige dag, een hele mooie dag en alvast een gelukkig nieuwjaar.
0: Zo, nou, dat is nog even een belangrijke mededeling.
2: Ja, ja.
0: Maar wie zijn er jarig qua bekendheid?
2: Nou, qua bekendheid Bronson Pinchot. En dan denk je misschien, want ik zie het fotootje natuurlijk. Ja. En dan denk je, wie is dat dan? Nou, vroeger had je The Perfect Strangers. En dan had je Balki Bartokomous. Die kwam van het fictieve eiland Mipos. En die was in Amerika terechtgekomen bij zijn neef. En daar beleefde hij allerlei avonturen. Ik weet dat ik er in de jaren 80 enorm om heb moeten lachen. Oh. Hij is ook ouder geworden.

0: Marga van Praag, die is vandaag jarig. En trouwens, Giel heeft natuurlijk zijn eigen programma's ook allemaal gehad. Hij wordt niet opgenoemd dat dit de zoon en de broer was. Maar vandaag, hij werkt al een poosje niet meer, want hij is vandaag 77 jaar geworden. En we hebben de best voor laatst gehouden, want Cyril Sarkisian Lapierre is vandaag jarig.
1: Oh ja, heel bekend.
0: Tuurlijk. En dan zeg jij meteen, Cher. Cher, zeg je dan. Ja, inderdaad. Zij ziet eruit alsof ze net even 50 is geworden. Maar dat is toch echt niet waar, hoor. Zij heeft gewoon hele goede plastische chirurgen getroffen. Want vandaag viert zij met 80 kaarsjes op de taart. Viert zij haar 80ste verjaardag. En dat gaan we natuurlijk doen met een liedje. Ja. En dat wordt Gypsies, Tramps en Thieves.
1: Jij zei net van goed bouwjaar. Ik neem aan dat jij dan, je zegt net al van je gaat het aan een dame niet vragen. Maar goed, ben je ook van 59?
0: Ik ben ook van 59. Ja, en ik ben over 3 weken jarig. Dus doe de math, zou ik zeggen.
1: Nou, weet je wat? Dan mag jij ook nog meteen even een keuze bekend maken.
0: Oh, dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Wat doen we na Cher?
0: Nou, na Cher gaan we helemaal terug in de tijd. Naar 63 zo'n beetje. Want je weet dat ik van de crooners hou. Hè? Ja. En dan ga ik niet Dean Martin draaien. Maar ik wil graag Matt Monroe horen. En Matt Monroe heeft zoveel moois gemaakt. En iedereen gaat eigenlijk altijd terug naar één nummer, To Russia With Love of zo. Maar dan moet je straks gewoon eens even luisteren naar Softly When I Leave You.
1: Maar eerst de jarige Cher.
0: Yes.
1: 80 jaar.

0: Ja, jouw keuzes zijn toch altijd wel heel bijzonder. Een prachtig nummer dit, zeg.
1: Ja, hè?
0: Ja. Hé, ik heb zin in iets Frans.
2: Jij ook?
1: Ja. Zullen we er drie doen?
0: Ja, doe maar.
1: Drie? Ja? Moet ik ze doen?
0: Ja, doe maar. Jouw Franse uitspraak is beter dan voor mij.
1: Nou, we beginnen met Gérard Lenormand. En hij zei, als ik ooit eens president zou zijn, si j'étais président, dan Dalida en Alain Delon, die kennen wij nog van Paul de Leeuw en Willeke Alberti met Gebabbel, Gebabbel. Ja. En in het Frans heet dat dan Parole, Parole. En Dave, onze eigen Nederlandse Dave, zeg ik altijd, maar hij is natuurlijk al lange Fransman nadat hij ooit Nederlander is geweest, die zingt een Franse versie van de Moonlight Serenade van Glenn Miller. En dat wordt dan Danser Maintenant.

0: En dat was Dave Dansé Maintenant. En hij maakt het rondje Frans af. Tijd voor het volgende, want oh, wat gaat de tijd snel.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: Ja, dat gaat dus over 20 mei, hè. En in 1873, gaan de hele tijd terug in de tijd. Maar de mensen gebruiken dit artikel nog steeds. En daarom wil ik het toch wel eventjes memoreren. Strauss en Davis krijgen een patent op de spijkerbroek.
0: Ach, ik heb
2: Want
0: hem aan.
2: Levi Strauss en Jacob Davis ontvangen het patent op de spijkerbroek. En in 2026 zijn er nog steeds mensen die dat willen. Er zit er hier een met zijn voeten op tafel, die heeft dat ook. Die wil alleen maar Levi's en of Strauss. Nee, ik bedoel Strauss of Davis. 1927, de eerste man vliegt over de oceaan. De man zelf vind ik een heel omstreden figuur, maar daar gaat het helemaal niet om in dit stuk. Het gaat erom dat Charles Lindbergh begint aan zijn vlucht over de Atlantische Oceaan. Het is de eerste keer dat iemand in een vliegtuig de oceaan oversteekt. Hij doet het in zijn vliegtuig, de Spirit of St. Louis, ook een heel bekende naam voor het vliegtuig. En hij stijgt op in New York en landt een dag later veilig en wel in Parijs. 5 jaar later denkt er een vrouw, ik ga dat ook doen. En dat was Amelia Earhart. En zij vliegt als eerste vrouw en als tweede mens non-stop over de Atlantische Oceaan. Ze vertrekt vanaf Newfoundland en landt de volgende dag in Ierland. En later, kan ik er nog even aan toevoegen, is er nooit meer iets van haar gehoord.
0: Nee,
2: ze heeft dus nooit bewezen dat zij een vliegtuigongeluk heeft gehad. Nooit meer teruggevonden. In 1945 was er iets heel ernstigs aan de hand op Texel. En ik heb het ook gehoord van een vrouw waar ik toen werkte die van Texel kwam. Dat was een gigantisch verhaal, maar dit is samengevat. De opstand van de Georgiërs eindigt. Een onderdeel van het Duitse leger bevindt zich op het eiland Texel. In dit onderdeel zitten Georgiërs die dan al niet vrijwillig dienst hebben genomen in het Duitse leger. Velen hoopten zich op deze manier van het juk van Stalin te ontdoen. Om zich te rehabiliteren komen ze in de nacht van 5 op 6 mei 1945 op Texel in opstand. Tijdens de twee weken durende gevecht verliezen de Georgiërs steeds meer terrein. Dus ze keerden zich tegen de Duitsers, hè, in plaats van mee te vechten. Velen vinden onderdak bij de inwoners van Texel. Dat heeft ook heel veel Texelaren, zoals ze heten, hun leven gekost. Terwijl de Duitsers zich al op 5 mei hebben overgegeven, gaan de gevechten op Texel gewoon door. Er komt een einde aan als op 20 mei de Canadezen op het eiland komen. Dit gevecht wordt ook wel de Europa's laatste slagveld genoemd. De opstand kost aan meer dan 1000 Texelaren, Georgiërs en Duitsers het leven.
0: Zo.
2: Ja, maar ze is heel ernstig. En dan als laatste, het is vandaag de geboortedag van Annie M.G. Schmid.
0: Annie.
2: Helemaal Engels-minded. Annie M.G. Schmid, zij was een Nederlandse schrijfster, voor degene die dat niet weten, van onder meer boeken en toneelstukken. En ze wordt later bekend, vooral bekend als schrijfster van Jip en Janneke, Dikkertje Dap, Ja zuster, Nee zuster. Annie is in de harten van vele generaties Nederlanders gesloten. Er is bijna geen Nederlander te vinden die geen liedje van Annie M.G. Schmid kan meezingen, bijvoorbeeld in een rijtuigje. Ze overlijdt vandaag in 1995 op 84-jarige leeftijd. En dat verdient natuurlijk een liedje.
0: Ja,
2: een van haar velen.
0: Ja, een van haar velen. En dat is een liedje wat de komende dagen nog wel vaak zal klinken, denk ik. Uit Heerlijk duurt het langst, de musical.
2: Ja.
0: Met onder andere André van de Heuvel en Leen Jongewaard op een mooie Pinksterdag. En daar gaan we straks het programma mee besluiten. Maar we gaan ook nog even terug in de tijd naar de top 40, heel snel.
2: Heel snel.
0: Wie gaan we?
2: Nieuwe binnenkomer.
0: Waar gaan we mee uit?
2: Een nieuwe binnenkomer. Julien Clerc met This Melody.
0: 50 jaar geleden alweer. Ja. Nou, wij gaan ook meteen afscheid nemen en zeggen dat de presentator van Eindeloos IJmond al zijn voeten van de tafel af heeft gehaald om zijn spijker.
2: Hij voelt zich hier heel erg thuis.
0: Ja, daarvoor juist. Ja. Frank Koning straks met Eindeloos IJmond. Blijf lekker luisteren, want ook dan kunt u weer genieten tussen 12 en 2 uur. Ik wil jou, Rina, heel hartelijk danken.
2: Jij ook.
0: Jij gaat een weekje lekker winkelen, geloof ik, of zo. Volgende week hebben we een beetje...
2: We zijn er even niet volgende week.
0: Nee. Maar ja, dan is Abder, geloof ik. Of het gaat allemaal gewoon door.
2: En die week erop dubbel op.
0: En de week erop zitten we er hier 4 keer, geloof ik. Dus
2: waarvan ik 2.
0: Ach, allemaal gezellig. We gaan eruit met André van de Heuvel en Leen Jongewaard. En This Melody van Julien Clerc. Veel plezier straks met Eindeloos IJmond. En wat ons betreft...
2: Bedankt voor het luisteren.
0: En geniet van het zonnetje, want die komt echt...

0: Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid.
1: Oh. De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Zo, daar zijn we weer. Goedemiddag. Ja, het is goedemiddag. Het is 20 mei. Het is even na 12 uur. Rob en Rina, dankjewel voor 2 uur ochtendmix. En wij gaan er 2 uur tegen. Ik ga er 2 uur tegenaan met Eindeloos Eimond. Ik vraag mijn collega van de ochtendmix altijd om een jaartal. En dan gaan we kijken wat er in dat jaar allemaal aan hits en zo geweest zijn. En ze zeiden. Moet ik even kijken, 1991. 1991. En wat komen we dan tegen in 1991? Nou, van alles en nog wat. En als u het wilt weten, blijf dan lekker bij ons de komende 2 uur. We hebben het regio nieuws weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen. En de, het cultuur... Nee, dat hebben we niet. Wat hebben we dan nog wel? Het filmoverzicht natuurlijk. Wat is er de komende weken in de bioscoop, de komende week in de bioscoop te doen? Dat en veel meer in deze aflevering van Eindeloos Eimond. En ik zei 1991. En dan hoorde je onder andere dit uit het Hoge Noorden. Hallo!

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Eimond.
2: Zo is dat, Eindeloos Eimond. En dat is allemaal tot 2 uur vanmiddag. 1991 was ook een jaar waarin de hardrockers ballads gingen uitbrengen. Die mensen, voor hun in ieder geval een heel nieuw publiek betekenden. We hebben het over bijvoorbeeld Extreme met More Than Words. Maar ook deze, de Duitse formatie The Scorpions met Wind of Change.

0: Dat was Extreme, More Than Words. Ja, en nu iets heel anders, ook uit 1991. Weer een hele revival van de film Grease met de Mega Mix.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why is it Grease Lightning?

0: Zo is dat. En dan is het de hoogste tijd. Het is namelijk precies 12:30. Dus de hoogste tijd voor...
1: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
0: Ja, maar die wou ik helemaal niet laten horen. Ik wou gewoon deze wilde ik laten horen. Maar dat heeft er wel mee te maken.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat. Gisteravond is een vrouw in Heemskerk ongewenst aangeraakt door een man. Het incident vond rond 23:50 s'avonds plaats aan het Steenhouwerskwartier. De politie is een direct onderzoek gestart en zette kort daarna ook het Burgernet in. Volgens de politie rende de verdachte na de aanranding weg in de richting van het gezondheidscentrum en vervolgens richting Laan van Broekpolder. De politie is op zoek naar een man met het volgende signalement. Hij is ongeveer 18 jaar oud, zwarte krullen, licht getinte huidskleur, slank postuur, lichte baardgroei, lichte jas, donkere joggingsbroek en lichte schoenen. De politie roept getuigen op zich te melden. En de mensen die rond 23:50 iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van dat Steenhouwerskwartier wordt gevraagd om contact op te nemen via 0900 8844. 0900 8844. Ook deurbel- of camerabeelden uit de omgeving kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. De politie vraagt deze beelden met niet via sociale media te verspreiden, maar te delen met het tipformulier of op, en dat vindt u op politie.nl. Anoniem melden kan via misdaad anoniem op 0800 7000. Ja, nou komt er. Ja, hè. De volgende, bouwhekken en materialen, maar geen bouwvakker te bekennen. De sloopwerkzaamheden om plaats te maken voor de nieuwe woonlocatie Huis ter Wijk in Beverwijk zijn verzand in papierwerk en staan daardoor stil. De koopovereenkomst is al getekend, maar het wachten is op een officiële goedkeuring. De buurt reageert gefrustreerd op de aanhoudende bureaucratie. De buurt zegt dat het blijkbaar moeilijk is om een handtekening te zetten. Hoewel de goedkeuring bij een landelijke instantie ligt, krijgt ook de lokale politiek er online van langs. Een kritische Beverwijker wijst naar de trage bouwprojecten in de stad en deelt een dikke onvoldoende voor de gemeente uit. De gemeente Beverwijk was niet direct bereikbaar voor commentaar. Vanaf vrijdagavond 22 mei start de tweede afsluitingsperiode van de Velzer Traverse voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Beverwijk-Velzen-Noord. Naast het werk aan de nieuwe busbanen bij het station Beverwijk wordt de nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang ingereden. Een bijzondere mijlpaal, maar ook een bijzondere periode waarin veel drukte wordt verwacht. De Velzer Traverse gaat dicht voor werkzaamheden. Aanstaande vrijdagavond om 8 uur en dat duurt allemaal tot een donderdag 28 mei 5 uur 's ochtends. Het verkeer zal met borden worden omgeleid. Op zaterdag 15 mei, zo rond de klok van 8:30 s'avonds, was er een aanrijding tussen een auto en een fietser bij de kruising Alkmaarseweg-Plesmanweg. In Beverwijk. De fietser is daarbij gewond geraakt. Heeft u het ongeval gezien of relevante beelden, bel dan de opsporingslijn 0800 60 70. De politie kreeg melding van een verkeersongeval tussen een personenauto en een fietser. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist, een 40-jarige man uit de gemeente Castricum, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van cannabis. Er is bloed afgenomen bij de verdachte en dat wordt nu onderzocht. De afdeling FO Verkeer van de politie onderzoekt naar het ongeval. Een politiedrone heeft foto's gemaakt van de plaats van het ongeval en er zijn telefoons in beslag genomen en er is ook een buurtonderzoek gedaan. Ook is de werking van verkeerslichten gecontroleerd. Heeft u het gezien? Nogmaals, bel dan de opsporingslijn 0800 60 70. Dan heeft u dashcam of deurbelbeelden van het ongeval. Deel dan deze eenvoudig met de politie via het tipformulier op politie.nl. En dan tot slot, het verkeer in Noord-Holland slipte gisteren tijdens de avondspits echt helemaal dicht. De grootschalige werkzaamheden aan de A9 zorgden voor veel vertraging op en rondom de snelweg. Sluipverkeer probeerde via uitgeeste drukte te omzeilen, maar daardoor liep het ook daar helemaal vast. Naar verwachting blijft deze overlast nog wel even aanhouden. Helemaal wanneer eind van deze week ook de Velzer Traverse nog dicht gaat. Rijkswaterstaat adviseert om waar mogelijk zoveel mogelijk thuis te werken. En tot zover.

zover het regionieuws. Rest ons nog het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag komen nog buien tot ontwikkeling, maar in het westen is het vanmiddag al droog met zonneschijn. Er waait een matige, maar aan zee toch vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 18 graden. Morgen zijn er perioden met zon. Het blijft dan droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur loopt op naar een aangename 21 graden. Vrijdag is het zonovergoten en zomerswarm met temperaturen van zo'n 26 graden. We gaan dus een mooie tijd tegemoet qua weer. En tot zover het nieuws en het weer voor vandaag en voor de komende dagen dan het weer. We gaan terug naar 1991 en dan komen we terecht bij twee Nederlandse liedjes. Twee Nederlandse liedjes die eigenlijk een beetje vreemd, of vreemd zijn, een vreemd titel deze. Hanny had vanavond hoofdpijn. Dat was ook een beetje vreemde titel toch. En Karrespoor, Mannenspoor, Mannenspoor, Karrespoor, Mannenkoor. Karrespoor had de grote hit met Mooi Man. En daar beginnen we mee. En het begint met het geluid van een trekker. Ja, daar komt-ie. Sleuteltje. Komt-ie. Huppata.

heeft ze hoofdpijn. Ja, dat weten we wel. Dat zei ik toch. Hannie, was dat? Vanavond heb ik hoofdpijn. Ik niet hoor, vanavond. Ik heb het nu al een beetje. We gaan luisteren naar... een lang nummer uit 1991 van de Dire Straits. Het nummer heet Calling Elvis. Het is prachtig. Luister maar.

0: De Dire Straits live met Calling Elvis. Bijna 9 minuten.
1: Van maandag tot en met zaterdag.

knap. Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zij nu giraf.

Roots. Daar gleed hij met een vaartje tot het einde van het staartje. Boom! Au! Dag, giraf, zei diggertje dapper.

Dikkertje Dap van VOF De Kunst. Allemaal dus uit 1991. Goed, ik heb nog één plaat klaar liggen voor dit eerste uur. En dan gaan we eventjes pauzeren met reclame. Jazeker, dat hebben wij ook. En we gaan natuurlijk ook luisteren naar het nieuws van de NOS. En dat nieuws dat zal precies om 1 uur in de ether worden geslingerd. We gaan eruit met de Shoop Shoop Song, It's In His Kiss van Cher. En dat is een remake van een heel oud nummer. Maar deze is dus van Cher. Tot straks na het nieuws.

0: een nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten... zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS... Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend... dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen... omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente... maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden... maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg... en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden... uitgegroeid tot een totaal installateur... waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden... door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website... www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond op deze 20ste mei. Met in deze programmering, in deze setting, het nieuws rond de klok van 1:30 en het filmoverzicht voor de komende week. En verder wordt de hele boel omlijst door muziek uit 1991. En wat zeg je daarvan?

agenda. Ja, en wat is er de komende week allemaal weer op het grote scherm te vinden? We beginnen met Finding Emily. En dat is een film die gaat, een beetje komedie, maar ook romantische film. Duurt 111 minuten en het gaat over een dolverliefde muzikant. Die krijgt het verkeerde telefoonnummer van het meisje. En van zijn dromen, het meisje van zijn dromen. En dan gaat hij samen met een gedreven psychologiestudent gaat hij naar haar op zoek. En hun zoektocht leidt tot hilariteit en opschudding op de hele campus. En tegelijkertijd worden hun eigen gevoelens en ambities op de proef gesteld. Hoofdrollen Angourie Rice en Spike Fern. En die Angourie Rice die kennen we onder andere ook van Mean Girls, Spider-Man en No Way Home. Dan gaan we naar de volgende, dat is Tuner. Ikki, gespeeld door Leo Woodall. Die heeft een gehooraandoening die het einde betekent van zijn veelbelovende muziekcarrière, waardoor hij genoodzaakt is om door het overweldigende New York te lopen met gehoorbescherming. Samen met zijn mentor en vaderfiguur Harry, een prachtige rol van Dustin Hoffman, werkt hij als pianostemmer en komt zo in contact met Ruthie, gespeeld door Havana Rose Liu. Een studentenmuziek met wie hij een bijzondere band opbouwt. Als criminelen ontdekken dat Nicky's uitzonderlijk gehoor ook ingezet kan worden om kluizen te kraken, neemt zijn leven een gevaarlijke wending. Tuner is de speelfilmdebuut van documentairemaker Daniel Roher. Onder andere bekend van de documentaire Navaldi. En samen met Leo Woodall, die we kennen van Bridget Jones en Mad About the Boy. Dustin Hoffman en Havana Rose Liu in de hoofdrollen dus. In wereldpremière was in Toronto en sindsdien laaiend ontvangen met laaiende positieve kritieken, zoals dat zo mooi heet. Een IMDb-score van 7.3. Dat is behoorlijk hoog. Dan gaan we naar All My Sons. Bryan Cranston, die kennen we van Breaking Bad. En Marriott Jean Baptiste van Hard Truth spelen in deze met 5 sterren beoordeelde en enthousiast ontvangen nieuwe producties van Arthur Miller's klassieker. Van visionair regisseur Ivo van Hoven. A View from a Bridge, onder andere. Eén familie, het hart van The American Dream. De oorlog legt Joe geen windeieren, maar heeft wel een prijskaartje. Eenmalig te zien aanstaande dinsdag om 19:30. Dan gaan we naar de volgende. En dat is Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Oh, dat is een marathon. The Bride neemt wraak op haar voormalige baas en minnaar Bill en zijn team van huurmoordenaars in Kill Bill 1 en Kill Bill 2 achter elkaar. Duurt in totaal zo'n 275 minuten en is aanstaande vrijdag te zien om 7 uur. En dan 275 minuten later wordt u weer losgelaten en mag u naar buiten. Dan Passenger, een jong stel dat getuige is geweest van een gruwelijk auto-onderzoek. Komt er vlak daarna achter dat ze niet meer alleen zijn. Een duivelse gedaante, ook wel bekend als The Passenger, heeft het op zich op hun gemunt. Ja, dat wou ik zeggen, gemunt. En dan gaan we naar Corso. Daar vinden we ook weer Finding Emily. Daar vinden we ook The Coral. Als je van echt een mooie speelfilm houdt, moet je daar beslist heen gaan. The Tasters, maar ik wil er even uitlichten. Een filmklassieker. Dat is namelijk Paris, Texas. Dat is een 4K-restauratie. Dit is een van de klassiekers. En die zie je één keer in de week, is dat zo, in Corso. Aanstaande zaterdag te zien om 3:00. Er is middags en ook zondag om 3:00. De pionier van de New German Cinema, Wim Wenders, bracht zijn scherpe oog voor landschap naar het Amerikaanse zuidwesten met Paris, Texas. Prachtige film, als je hem niet gezien hebt ooit, dan kan je hem nu dus in een nieuwe versie wel zien. En dan tenslotte gaan we naar het Haventheater. De bekende films draaien daar ook. Onder andere de drama Michael, over Michael Jackson, I Swear. Maar wat ik ook er even uit wil halen is aanstaande zondag om 16:30 middags in het Haventheater. Power to the People, een concertregistratie van John Lennon en Yoko Ono live in New York City. En tot zover dan maar weer het filmoverzicht voor vandaag.

0: Hey, de Gypsy Kings met Baila Me. En nou, we toch een beetje in Zuid-Amerikaanse sferen zijn. Voordat we naar het nieuws gaan. Sailor.
1: Guess what they dance in Colombia?
0: I don't know. La Cumbia.

0: voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijnmond. Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Gisteravond is een vrouw in Heemskerk ongewenst aangeraakt door een man. Het incident vond rond 11:50 s'avonds plaats aan het Steenhouwerskwartier in de Citadel in Heemskerk. De politie is direct een onderzoek begonnen en zette kort daarna

nemen met 0900 8844. Ook deurbel- of camerabeelden uit de omgeving kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. De politie vraagt om deze beelden niet via sociale media te verspreiden, maar te delen via het tipformulier op politie.nl. Anoniem melden, dat kan uiteraard ook. Dat kan via Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Bouwhekken, materialen, maar geen bouwvakker te bekennen. De sloopwerkzaamheden om plaats te maken voor de nieuwe woonzorglocatie Huis ter Wijk in Beverwijk zijn verzand in papierwerk en staan daardoor stil. De koopovereenkomst is al getekend, maar het wachten is op een officiële goedkeuring. De buurt reageert gefrustreerd op de aanhoudende bureaucratie. De buurt zegt dat het blijkbaar moeilijk is om een handtekening te zetten. Hoewel de goedkeuring bij een landelijke instantie ligt, krijgt ook de lokale politiek er online van langs. Een kritische Beverwijker wijst naar andere trage bouwprojecten in de stad en deelt een dikke onvoldoende voor de gemeente uit. De gemeente Beverwijk was niet direct beschikbaar voor commentaar. Vanaf vrijdagavond 22 mei start de tweede afsluitingsperiode van de Velser Traverse voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer, HOV, Beverwijk en Velsen Noord. Naast het werk aan de nieuwe busbanen bij het station worden nieuwe fiets- en voetgangers onderdoorgang ingereden. Een bijzondere mijlpaal, maar ook een bijzondere periode waarin veel drukte wordt verwacht. De Velser Traverse gaat dicht voor werkzaamheden aanstaande vrijdag 22 mei om 8 uur 's avonds. En de werkzaamheden duren tot en met de volgende week, donderdagochtend 28 mei, 5 uur. Het verkeer wordt met borden omgeleid. En dan op zaterdag 15 mei, dat is inmiddels alweer een kleine week geleden, rond 8:30 was er een 's avonds, was er een aanrijding tussen een auto en een fietser bij het kruispunt Alkmaarseweg en Plesmanweg in Beverwijk. De fietser is daarbij gewond geraakt. En als u het ongeval heeft gezien, dan wil de politie graag de relevante beelden of verhalen horen. Bel de opsporingstiplijn 0800 60 70. Er is bloed afgenomen bij de verdachte, die wordt verdacht van rijden onder invloed van cannabis. De afdeling FO Verkeer van de politie doet onderzoek naar het ongeval. Een politiedrone heeft foto's gemaakt van de plaatsen van het ongeval en er zijn telefoons in beslag genomen en er is ook een buurtonderzoek gedaan. Ook is de werking van verkeerslichten gecontroleerd. Heeft u het ongeval gezien? Bel dan met de opsporingstiplijn 0800 60 70. En als u dashcam of deurbelbeelden heeft van het ongeval, dan kunt u deze eenvoudig delen met de politie via het tipformulier op politie.nl. Het verkeer in Noord-Holland, nu we het toch over auto's hebben, slipte gisteravond tijdens de avondspits helemaal dicht. De grootschalige werkzaamheden aan de A9 zorgen voor veel vertraging op en rondom de snelweg. Sluipverkeer probeert het net via Uitgeest, maar daardoor liep het ook daar helemaal vast. Naar verwachting blijft deze overlast nog wel even aanhouden. Helemaal wanneer eind van deze week de Velse Traverse nog dicht gaat. Rijkswaterstaat adviseert om waar mogelijk om zoveel mogelijk thuis te werken. En tot zover het regio nieuws. Komen wij terecht bij het weer. Vandaag nog buien tot ontwikkeling. Een aantal. Maar in het westen is het vanmiddag in ieder geval droog. Er waait wel een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt zo'n 18 graden. Maar daar komt ie. Morgen periode met zon. Zwak tot matige wind. Zuid uit het zuidwesten. En de temperatuur loopt dan op tot een aangename 21 graden. Vrijdag is het zon overgoten. En zomers warm met temperaturen van zo'n 26 graden. En tot zover het nieuws en het weer.

Dan weet ik ook wel dat deze uit de jaren 60 kwam. Maar in 1991 is hij opnieuw uitgebracht. En weer een hele grote hit, met name in Engeland. Ook heel groot in Engeland. The Clash. Should I stay or should I go?

0: uit de film Life of Brian.
1: He's from Norway.
0: Hoor je de stem van Eric Idle van het team van Monty Python.
1: Moan, moan, moan. That's what people do these days.
0: Always look on the bright side of life.
1: All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now come on girls, put a kettle on.
0: Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Eindigen we met nummers 1, 2 en 3 in de top 100 van Engeland uit dat jaar, 1991, waar we veel muziek van hebben gedraaid. Maar de nummer 2 hebben we al gedraaid, de Shoop Shoop Song van Cher. Dus noemen we nummer 4, 3 en 1. Achtereen volgens Right Said Fred, I'm Too Sexy. Chesney Hawkins stond op 2 met The One and Only. En we eindigen met Bryan Adams, Everything I do it for you. Strakjes country en western muziek 2 uur lang in het programma Crossroads bij Eindeloos Eimond. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag, dag.
2: Nummer 4.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, Grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want Grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelf meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Welkom bij deze aflevering met een uur vol prachtige muziek. Met de focus op zowel klassieke als hedendaagse artiesten. Laten we snel beginnen met de eerste song van deze playlist. Geniet van de muziek. Amarillo is een van de bekendste nummers van Emmylou Harris, die haar unieke stem en emotionele diepgang laten horen. Het nummer verkent thema's van verlangen en nostalgie, met een sterke verbinding met het Texaanse landschap.

Grievous Angel, geschreven door Gram Parsons, is een eerbetoon aan verloren liefde en de pijn die daarmee gepaard gaat. Een van Harris' meest geliefde songs. Together Again gaat over de hoop op een hereniging met de verloren geliefde. Het nummer heeft een warme, nostalgische melodie die veel luisteraars aanspreekt. Deze songs zijn afkomstig van het album Rollin' Through, een live album dat in 1975 in Amsterdam is opgenomen en nu weer uitgebracht.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples, de 86-jarige gospellegende uit de Staples Singers familie. Beautiful Strangers is afkomstig van haar album Sad and Beautiful World, het album van de maand. Het is een troostlied voor moeilijke tijden, met dat rauwe soulgeluid dat alleen Mavis kan brengen.

Planes Don't Fly is een titel die meteen prikkelt. Natuurlijk vliegen vliegtuigen, maar in deze song staat het voor een relatie of droom die simpelweg niet meer van de grond komt. Chase Abrams gebruikt de metafoor van grounded planes, vertraagde vluchten en gecancelde routes om te beschrijven hoe twee mensen elkaar kwijtraken, ondanks alle plannen die ooit gemaakt zijn.

De song verkent de gevoelens van iemand die terugkijkt op zijn leven en de keuzes die hij heeft gemaakt, met een nadruk op de vergankelijkheid van de tijd en de waarde van herinneringen. Willie Nelson met de original van de week.

Abby Cohn behoort tot de nieuwe generatie vrouwelijke Nashville stemmen. En Change the Man laat goed horen waarom ze de laatste jaren de spotlights heeft gehaald.

Rolling Stone noemde Steve Forbert de nieuwe Dylan, vanwege zijn folkrock met country twang. Maar hij bleef authentiek, ondanks platenmaatschappijdrama's. Early Morning Rain is een cover van de Gorner Lightfoot-compositie. Steve Forbert's versie legt de nadruk op de weemoed van het leven, onderweg en het verlangen naar thuis. Het nummer heeft een folkachtige country sound en Steve's emotionele stem brengt de boodschap van verlies en reflectie krachtig over.

Levi Turner profileert zich met My Love als zo'n jonge songwriter die teruggrijpt op de klassieke waarden. Een relatief sober arrangement, veel aandacht voor melodie en een tekst die inzet op oprechtheid in plaats van veel poeha.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Sylvia Cummins' Burn and Love, origineel van de Judds, is een krachtige ballad die gaat over de intensiteit van liefde en verlangen. De tekst beschrijft de vurige emoties die gepaard gaan met een passionele relatie. Cummins' muzikale stijl combineert elementen van country en pop, wat de song toegankelijk maakt voor een breed publiek.

0: that feels good.
1: Douwe Bob begon als jazzgitarist, ging viral op YouTube, deed mee aan het Songfestival in 2016 en evolueerde naar folk country. Zijn nieuwe single, With You, vertolkt hij met zijn kenmerkende falsetto, een moderne twist op Americana.

El Hollandes, pseudoniem voor Dwayne Verheyde, fuseert Spaanse lyrics met accordeon. Pensamientos betekent gedachte in het Spaans. En de song verkent thema's van reflectie en introspectie. Tex-Mex op haar best.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Complicated van Garrett draait om relaties die allesbehalve zwart-wit zijn. De ik-figuur laveert tussen aantrekken en afstoten. Tussen wat het hart wil en wat het hoofd zegt dat verstandig is.

Godspeed is een emotionele song van Mavis Staples die gaat over een veilige reis wensen aan iemand en het omgaan met afscheid. Staples' krachtige stem en de soulvolle muzikale begeleiding maken deze song tot een hartverwarmende ode aan liefde en steun.

Nathan Bell's Clean Living is Killing Me is een humoristisch en ironisch nummer dat de uitdagingen van een schoon leven behandelt. Het nummer heeft een catchy melodie en een speelse benadering van serieuze thema's. Dit was het eerste uur met een prachtige mix van klassieke en hedendaagse songs. Blijf luisteren voor veel meer in het tweede uur.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode Dat is net dat kleine beetje meer.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
3: Ik zit weer klaar voor de tweede uur, vol met nog meer fantastische muziek. Drinking Again van de Reeves Brothers heeft een nostalgische country sound en gaat over de strijd met verslaving en de troost die alcohol soms biedt. Het is een eerlijke en herkenbare boodschap.

Pick Me Up On Your Way Down, een klassiek nummer van Steve Forbert dat de ups en downs van het leven en de liefde behandelt. Forbert's unieke stem en songwriting maken dit nummer tot een blijvende favoriet. Good Time Charlie's Got the Blues is een weemoedige reflectie op het leven van een vrijgezel en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het heeft een tijdloze kwaliteit die veel mensen aanspreekt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De herinterpretatie van We Got To Have Peace op Sad and Beautiful World biedt de kans om de blijvende boodschap van het nummer opnieuw onder de aandacht te brengen. Terwijl het ook de evolutie van Mavis Staples als artiest laat horen. Het is een prachtige combinatie van verleden en heden.

0: Kelsey Mayne is een Canadese singer-songwriter die is opgegroeid in Alberta. Ze heeft een passie voor muziek van jongs af aan en heeft haar talent ontwikkeld door op te treden en haar eigen nummers te schrijven. For the Record is haar nieuwe single.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Quiet. Brown's Dinner Bar van Vince Gill vangt de sfeer van een lokaal eetcafé en de verhalen die daar verteld worden. Gill's warme stem en het herkenbare verhaal maken het tot een charmant nummer.

0: De cover van deze week.
1: Ernest en Jake Worthington brengen hun eigen unieke vocalen en harmonieën in Yesterday's Wine. Wat zorgt voor een frisse interpretatie, terwijl ze de emotionele diepgang van het origineel behouden.

Morgan Miles waagt zich hier aan een klassieker en geeft Sister Golden Hair een soulvolle country twist. De herkenbare melodie en het laid-back karakter worden overeind gehouden, maar voegt meer vocale kracht, gospelachtige uithalen en een moderne productie toe.

0: Crossroads. Sterren van toen.
1: Sandy Posey is een zangeres en songwriter, geboren in 1944 en overleden in 2024. Ze verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 met haar unieke stem en een mix van pop- en country-invloeden. Sandy Posey is vooral bekend geworden om haar emotionele ballades en krachtige uitvoeringen. Haar hits zoals I Take It Back en Born a Woman hebben haar een speciale plek in de muziekgeschiedenis bezorgd. Maar nu eerst Rose of Cimarron. Dit nummer vertelt het verhaal van een sterke vrouw en haar strijd met invloeden van de Amerikaanse folklore. Het is een ode aan de geest van het Westen en de schoonheid van de natuur.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Virginia voelt als een road movie. In 3 à 4 minuten. Een plaatsnaam als symbool voor zowel een bestemming als een verleden. Dat maar niet helemaal wil verdwijnen. Chain & Company, afkomstig uit Quebec, zingen over terugkeren. Naar waar je vandaan komt. Of juist over de moeite om definitief weg te blijven.

Better Than The Bottle is Cody Jinks in volwassen reflectieve modus. Hij kijkt terug op wilde jaren in bars en honky-tonks. Maar constateert dat er nu dingen zijn die letterlijk beter zijn dan de fles. De song volgt twee oude drinkmaatjes die opnieuw contact hebben. Praten over vrienden die zijn omgevallen. En over het wonder dat ze zelf de duivel net zijn ontsnapt.

0: In the Spotlight.
1: Rick Kennenecht is een Amerikaanse singer-songwriter die bekend staat om zijn verhalen vertellende stijl en zijn focus op het genre van de country en Americana. Zijn album Tombstone's Last Stand, 13 Ballads, is een eerbetoon aan de legendarische geschiedenis van het Wilde Westen. Met een verzameling ballads die de verhalen van iconische figuren en gebeurtenissen uit de tijd verkennen. Morgan's Last Stand vertelt het verhaal van Morgan Earp, een van de broers van de beroemde Wyatt Earp. Het beschrijft zijn laatste momenten en de dramatiek van de gebeurtenissen die leidden tot zijn dood in Tombstone. Rick vertolkt het samen met Renee Geyer.

The Batch of Virgil Earp richt zich op Virgil Earp, de oudere broer van Wyatt, en zijn rol als hulpdeputy in Tombstone. Het behandelt de uitdagingen en gevaren waarmee hij werd geconfronteerd in zijn strijd voor rechtvaardigheid.

0: Good Taste in Whiskey van de Canadese zangeres Megan Patrick is een vrolijk en aanstekelijk nummer dat de simpele geneugten van het leven viert.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Zo, dat al nog eens een uur van de platenkast. De eerste hit voor Ian Dury, destijds in 1978. Sex and drugs and rock'n'roll. Hij zette zichzelf meteen op de kaart. De volgende dames doen dat al een tijdje. Maar ja, samen hitscoren is ook wel eens leuk. Lady Gaga en Ariana Grande, Rain on Me.

Young samen met Sugro Forniciari. En dit heette Senza una Donna. Het grappige is, het was al een hitje geweest in Nederland in de uitvoering van Sugro in zijn eentje. Helemaal in het Italiaans. En toen besloot hij het op te nemen in het Engels, gedeeld Italiaans, met Paul Young. En dat werd een groot succes. Dat kunstje heeft hij daarna nog een aantal keren overgedaan met succes. En ik vind het wel een heel mooi nummer, kan ik je vertellen. Er is een DJ uit, geloof Noorwegen, die vindt het leuk om een beroemde dames te remixen. Hij heeft al onder andere Tina Turner gedaan en Whitney Houston. En ook Donna Summer. Ja, ik kan ook geen toestemming meer geven. Grapje. En denk ervan wat je wil denken. Ik zet lekker het originele. Hot stuff!

0: What is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Dat is Tom Clay en zijn interpretatie van Every Kind... Nee, niet Every Kind of People, van What the World Needs Now. En dat ken je onder andere van Jackie, dus Shannon, van Dionne Warwick. Ik moet zeggen, het heeft heel veel indruk gemaakt. Ik denk, ja, wat zou ik daar nou achteraan zetten? Nou, ik heb wat gevonden, hoor. Een hele mooie, die we kennen van Robert Palmer. Maar ik denk, ik pak eens Chaka Demus en Pliers. Every Kind of People.

Een mooie van Sting. We'll be together. Mag het over. Dat is wat de mensen bindt, hè. Nu volgende, dat vond ik hier in de computer. Ik denk, hey, die titel komt me niet meer zo bekend voor. Ja, ik word ook een dagje ouder. En het is van de Commodore. Het heet Oh No. En de Yo-No. Ik denk dat het ongeveer een van de laatste singles is geweest met Lionel Richie. En op het moment dat ik hem hoorde, begon ik hem helemaal mee te zingen. Maar die titel, ik denk van, had ik niet verwacht.

Mooi, hè? Oh, no. Uur is al hier bijna om. En ik dacht, waar zal ik eens mee eindigen? Ik denk, nou, eentje van Adele. En die zegt, hallo. En ik zeg, oei, op weg naar het koffiezetapparaat.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, Grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want Grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotilla-schepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie en dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl. Of schrijf SHA, postbus 646, 1940 AB in Beverwijk. Historische verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
3: Welkom luisteraars bij het programma Historische Verkenningen. U weet het, wij proberen zoveel mogelijk te vinden en te horen natuurlijk over dit gebied. Het gebied is niet alleen Beverwijk, het is breder. De samenhangen in die tijd waren ook wat anders dan nu. Dat hebben we al verschillende keren van Jean gehoord. En soms zegt hij het zo mooi, ja, het is in de mist van de geschiedenis verdwenen. Maar we gaan het nu hebben over de Heemshof. U heeft dan meteen ook gehoord dat Jean Roefstra hier bij zit. Rond die Heemshof heeft hij al een keer een excursie gehad. U hoort er later in een uitzending ook nog meer over. Maar het is een heel bijzonder gebied. En we willen eigenlijk graag eens over de historische achtergronden van wat nu de boerderij Heemshof is, wat verder horen. Ja, Jean, en dan is het een hele open vraag. En jij weet heel veel ervan, dus je kan aan alle kanten beginnen. Maar misschien kunnen we eerst beginnen van Heemshof. Heeft dat iets te maken met het hof, met het hofland? Noem maar op, zoveel hoven in dit gebied.
4: Hè? Ja, dat is een mooie ingang. Ja, het wonderlijke van, ik blijf er verbaasd over, is, ik deed in de jaren 80 al onderzoek naar een verdwenen hof in die regio. En je kunt namelijk het ontstaan van alle kastelen in Beverwijk en een deel van Heemskerk verklaren vanuit domein of hofland, wat in 1248 opgeheven wordt. Maar daarmee heb je niet een verklaring voor al die kastelen die verderop in Heemskerk liggen. En dat hield me bezig. Sterker nog, de hoeveelheid van de Heemskerkse kastelen verbaast me in die zin dat ik me direct de vraag stelde, er moet dus ergens in Heemskerk een hof te vinden zijn. Dat was de ingang, ergens begin jaren 80. Er is nooit iets echt over geschreven. Er is veel over Heemskerk best wel geschreven en al die huizen behoorlijk goed zelfs. Maar het ontstaan, daar kwam men niet op. Hè. Men wijst constant het huis te Heemskerk, of nu geheten Marquette, aan als het oudste kasteel van Heemskerk. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat is verbazend, want het huis te Heemskerk, of Marquette zoals het nu heet, was een ronde burcht. Typologisch gezien behoort zo'n ronde burcht tot de oudere kastelen. Maar het was geen verklaring. Nou was de moeilijkheid wel dat we niet exact weten hoe oud Huis te Heemskerk of Marquette is, omdat het nooit opgegraven is. Professor Renault, die zoveel kastelen heeft opgegraven, had ook dit huis op zijn verlangslijstje staan. Maar helaas, het is er nooit van gekomen. Alleen in de jaren 80 vonden er werkzaamheden plaats op het terrein, waardoor het nodige verstoord werd. Er zijn wat sleuven getrokken op het terrein voor de aanbouw van een nieuw deel. En er zijn wat nieuwe kabels gelegd, wat helemaal niet mocht. Maar daarmee is een stuk van dat gebied verstoord geraakt. Maar het bood nu wel de kans om eens te gaan kijken hoe oud het is. En inderdaad, ik kwam overblijfselen tegen. Zelfs een hele zware grote waterput uit de 13e eeuw. En een stukje kademuur. En ja, we weten eigenlijk van de sloop van het huis te Heemskerk rond 1800 dat veel bakstenen zijn gebruikt in de tweede toegangsbrug. Dat geeft een indicatie, en ook dit onderzoek in de jaren 80, dat maquette gebouwd is rond 1225. Daar heb ik al iets over gepubliceerd. Veel weten we daar nog niet van. Het onderzoek is nog lopende. Maar dat geeft geen verklaring voor het ontstaan van vele kastelen. Er moest dus een hof zijn. En als ik heb eigenlijk alles op een kaart gezet. Ik ben eens gaan kijken hoe deze kastelen lagen. En door vroegere onderzoekers is al geconstateerd dat sommige kastelen op een bepaalde afstand van elkaar liggen. Zo ongeveer 500 meter. Dus het was eigenlijk ook geen kunst bijna. Ik maak het wat makkelijk, maar om de domeinhof Hofland te vinden. Maar in Heemskerk bestond zo'n groot gat tussen het huis Hofland, wat eigenlijk later de Vlotter heet, en het huis de Heemskerk bevond zich een gat dat theoretisch gezien, als ik de hele regio bekijk, niet kon. Qua verdeling.
3: Verdelingen
4: of van huizen, goederenbezit. Ik kwam een beetje op een terrein terecht dat ik dacht van ja, wat zit daar? Vanaf de 18e-eeuwse kaarten ben ik terug gaan werken naar 16e-eeuwse kaart. En verdorie, je ziet inderdaad daar iets staan. Een belangrijk gebouw, want hij springt eruit. Die kaarttekenaars die meten al het land in. Het zijn allemaal belastingkaarten ook. Men moet weten hoe groot het oppervlak van het bezitten is. Maar zo'n landmeter wil wel eens een belangrijk gebouw ter oriëntatie erop plaatsen. En inderdaad, aan de Oosterweg zie je zo'n gebouw staan. En hij bevond zich in dat gat wat me dwars zat. Dus ik ben daar eens gaan kijken. Ik dacht, laat ik dat gebied eens verkennen. En ik fiets daarheen en ik zie ineens een boerderij die wat anders staat dan andere boerderijen. Dat viel mij ook al op aan de Oosterweg. En die heet Heemshof. En ik dacht, verrip, een boerderij Heemshof. Het toponiem Hof weer. Want het hoftoponiem kom je wel in het gebied tegen, in de alleroudste bronnen. Maar waar plaats je dat? Nou, ik dacht, dit is te mooi voor woorden. Dus ja, ach ja, ik dacht, laat ik eens aanbellen. En de bekende Lambert Koppens, die zich nu op het ogenblik zo inzet voor het buurtinitiatief, vertelt me een heel verhaal. Waar het op neerkomt is eigenlijk dat er geen bron is geweest of geen idee is geweest dat de terreinen daaromheen een hoftoponiem hebben. Het is eigenlijk, volgens eigen zeggen, willekeurig gekozen, Heemshof. Het bleek ook niet de oudste boerderij te zijn. Die ligt ernaast, want die is verbrand in de vorige eeuw. En vroeg daar namens de Rijksdienst toestemming om daar toch een paar proefputten te mogen graven en boringen te verrichten. Want we waren in de jaren 80 al drukdoende met alle terreinen in kaart te brengen in Noord-Holland. Mm-hmm. En dat noemen ze AMK-terreinen, archeologische meldingskaartterreinen. Dus dat er iets bijzonders is. En dat je een houvast hebt voor het beleid. Dat je in de gaten kunt houden bij bouwplannen, veranderingen in de bestemmingsplannen. Dus op een goede dag in, ik meen 1989, groeven we in de proefputten. En ja, dat was direct raak. En we kwamen direct op een gracht terecht. Die heb ik verder uitgeboord. En verdorie, ik weet uit de bronnen. Want intussen had ik wat historische bronnen gevonden in het archief van de Graaf van Holland. Dat het terrein eigenlijk op heeft gehouden met bestaan in de 14e eeuw. Of dat hof er nog stond, dat is een tweede. Maar in de 14e eeuw worden twee belangrijke huizen naast het domeinhof genoemd. En deze twee huizen houden me nog steeds bezig, want die moeten belangrijk geweest zijn. Van wie ze geweest zijn, weten we nog niet. Maar dankzij deze ene akte konden we vier akten aan elkaar puzzelen, waardoor we het hele gebied rondom de Heemshof in kaart kregen. We hadden zicht op een terrein waar zelfs toponiemen zich bevonden die teruggaan tot 1250. En dat is heel belangrijk. Er ligt daar een sloot. Ik kom even niet op de naam. In uitzending nummer 2 noem ik hem. En die staat gewoon in de bron nog. Het is een heel uniek terrein. Maar wat bleek nou? De huidige boerderij Heemshof staat eigenlijk ergens midden op het eiland waar zich dat domeinhof heeft bevonden. Want de gracht bevindt zich er inderdaad omheen. We kwamen in de gracht tegen een aardewerksoort die echt alleen maar in het begin van de 14e eeuw nog voorkomt. En verder niet. Het is ons wel duidelijk dat die gracht toen dichtgegooid is. Maar wat er nou verder gebeurd is, dat is gewoon een open vraag nog. Maar ja, je ziet dan in één keer wel, als dit hof, wat overigens nergens in een authentieke 12e of 13e eeuwse bron voorkomt. Je ziet het verdwijnen en je ziet het huis te Heemskerk of het latere Maquette opkomen. Je ziet ineens dat Jeroen de Burgt, die daar gestaan heeft, de omgeving gaat domineren. De rol van het domeinhof is weg. In het geval van Maquette of van huis te Heemskerk neemt hij dezelfde positie in als eigenlijk het huis te Haarlem na het verdwijnen van het domeinhof Hofland. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk deze twee kastelen in Heemskerk domineren. Dit zijn de grote, zware kastelen. Dit zijn de heren die eigenlijk, en dat blijkt later ook behoorlijk, om de macht vechten van het bestuur in Heemskerk. Het huis te Heemskerk heeft dat nooit gehad. Het is ook nooit gelukt met het geslacht van Heemskerk, wiens afkomst overigens ook raadselachtig is. Ik heb al een aardig idee en later hoop ik hierover te publiceren. Maar het is allemaal niet zo duidelijk. Wat wel belangrijk is, is dat het domeinhof, het Oude Hof, want zo heet hij eigenlijk oorspronkelijk, nu heet het Heemshof, die plek, die neemt een dominerende positie in eigenlijk dat hele gebied wat vroeger Skupeltham heette. Vlak voor dat domeinhof, we hebben het er al eens over gehad, heeft een enorme nederzetting gelegen. Een hele oude, een vroeg middeleeuwse, vanaf de 5e eeuw. Met een zwaartepunt ergens in de 7e en 8e eeuw, wat uniek is. Stel je nou eens naar Egmond voor. Hè. Van oorsprong een hele bekende plaats vanwege heilige Adelbert, de abdij van Egmond. En ik heb daar tussen die tienduizenden scherven heb ik maar één scherfje uit die vroege periode van Adelbert gevonden. Terwijl we in Heemskerk daar eigenlijk in omkomen. Dat hof, dat staat daar nu natuurlijk mee in verband. En ik zit nog wel eens met de vraag of de kerk van Heemskerk wel zo oud is in het dorp. Hij is oud. Zeker 12e eeuws. Misschien een kapelletje 11e eeuws. Maar mij zit het nog steeds een beetje dwars of er niet een oudere voorganger is geweest die om en nabij de Heemshof heeft gelegen. Dat is een hele belangrijke plek. Want het terrein van de Heemshof en zeker het gebied is een gebied wat al heel vroeg bestuurd werd. En die grafheuvel ligt daar niet voor niets. Daar moet een hele belangrijke man of vrouw gelegen hebben die alles te maken heeft met de nederzetting. Ik vraag me zelfs af of het de enige heuvel is en de rest niet gevlakt is. Want in het gebied van de Heemshof lijken wij ook andere heuveltjes gezien te hebben begin jaren 80. Die zijn nu zo langzamerhand niet meer te vinden. Want tegenwoordig moet alles vlakken op weilanden. En we zien alles aftoppen. Al die waterstromen daar, die duiden nog op die structuur. Ook die hoofdwegen, vooral die Oosterweg en de Kerkweg, heel duidelijk. Maar het beeld is eigenlijk, en ik bevind me dan nog eventjes in een heel nieuw gebied, is dat eigenlijk alles ontstaan is rondom de Heemshof, als we over Heemskerk praten. Niet dat daar overigens een Heemezen heeft gewoond, want dat is een heel hardnekkig gerucht. Er heeft nooit zo'n man bestaan, want als je zelfs tot in de 11e eeuw teruggaat, zie je die naam nooit voorkomen, of een persoon, in verband met abdij van Egmond of goederenlijsten. Maar je ziet eigenlijk de bewoning van de Heemshof, als zijn taak erop zit, noem ik het maar, zie je verschuiven naar het centrum van Heemskerk. Want in het centrum van Heemskerk vind je eigenlijk geen 12e, 13e eeuwse bewoning. Dat viel mij nou altijd al op. Dus eigenlijk is het gebied van de Heemshof, kun je noemen, het begin van de gemeente Heemskerk. Daar is alles gebeurd. Daar is alles begonnen rondom die hof.

0: Wat maakt dat huidige centrum van Heemskerk zo bijzonder? Dat je daar die verschuiving krijgt van die bewoning en machthebbers en bestuur, noem maar op, wat er allemaal zich verschuift. Is daar iets over te zeggen al? Of zijn dat nog vermoedens?
1: Nou ja, het is een hele nieuwe vraagstelling. We dachten alles te weten, zo'n beetje van Heemskerk. Nou ja, de Heemskerkers menen dat er in Heemskerk niks te vinden is. Hè. Die kijken maar naar Beverwijk. Ik heb het al eens gezegd, Beverwijk is eigenlijk een stichting van een stad die eigenlijk al in de kern al meteen mislukt was. In de 14e eeuw wordt het heel stil daar weer. Dan verdwijnt er heel veel. In Heemskerk is iets aan de hand. Het heeft ook met die buurtschappen te maken. Maar er staat wel een belangrijke kerk. En een oude ook. Net als Beverwijk overigens. 11e eeuw wordt die al genoemd. Het is maar de vraag of dat allemaal klopt. Maar ik heb eens gekeken. En overal zegt de archeologie. Er zit hier nog geen bewoning. En ineens bevindt hij zich daar wel. Het is wel zo dat het centrum van Heemskerk wat hoger ligt dan het hele gebied de Heemshof. Misschien is er al iets aan de hand geweest met waterbeheersing, het grondwaterpeil. We hebben de Noordermaatweg in Heemskerk. Nou ja, ik weet wel zeker dat die dijk aangelegd is vanuit dat oude hof. Je ziet dat ook met het domeinhof Hofland en Banjaard in Beverwijk. Zie dat ontstaan, toch in die Sint-Aagtendijk, de Zuidermaatweg. Een afleiding om het oude Hofland. En rondom het oude hof ligt die dijk, de Noordermaatweg. Dus er is heel veel aan de hand met waterbeheersing. En het zou maar zo kunnen zijn dat het gewoon daar te nat werd. En dat de bewoning richting het huidige dorpscentrum van Heemskerk. Het is een hoger gebied, een top van een oude strandwal. Het zou zomaar eens kunnen. En dan pas, want ik heb wel aanwijzingen die nog weinig bekend zijn. Er staan zomaar 13e eeuwse gebouwen rondom die kerk, rondom het Nielenplein. En ja, het kerkplein, dat is gewoon heel vreemd. Ze komen ook niet in de bronnen voor. Maar verder vind je in Heemskerk niets.
0: Maar dat betekent dat als je dat zo op een rij zet, dat er in de buurt van het Oude Hof of de Heemshof van alles moet zijn.
1: Ja, er moet heel veel aanwezig zijn.
0: Misschien zelfs wel een burgernederzetting, om het zo te noemen.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Heb je enig idee waar je die zoeken moet?
1: Ja.
0: Kun je bijvoorbeeld aan de verdeling van de kastelen zien van, hey, daar zit een gat, daar zou die bewoning precies tussen passen?
1: Ja. Nou, ik weet wel waar die zit. Die zit voor de Heemshof, tussen de Oosterweg en Kerkweg. Dat is overduidelijk, alleen helaas, het is tuinersgebied. Het is vreselijk overhoop gehaald. Het kost ons echt moeite om nog een stuk terrein te vinden wat ongeschonden is. En als we aan de hoeveelheid scherven zien hoeveel daar gebruikt is, dan moet die bevolking daar echt zitten. Het is allemaal vlak rondom en voor de Heemshof dat het daar zit.
0: Daar moet het zijn.
1: Daar zitten de oudste bewoners, middeleeuwse bewoners, zeg ik, van Heemskerk.
0: Ja, ja. En die start al in de 5e eeuw.
1: Ja.
0: Nou, tenminste, dat is al, kan nog ouder zijn, maar in ieder geval dat is zeker.
1: Ja, ja, er zit ook wat bewoning uit de inheemse Romeinse tijd. Hè. Of tenminste, ja, het zijn gewoon Friese, zeg maar, in de Romeinse tijd. Maar dan zit er toch wel ergens een lacune, lijkt het. Hè? Want we weten nog niet alles.
0: Nee.
1: Op basis van scherven, de archeologische werkgroep is daar ontzettend actief geweest met het verzamelen ervan. Het terrein is goed in kaart gebracht op basis van scherven die verzameld zijn in dat gebied. En dat is een dusdanige hoeveelheid dat we hele belangrijke uitspraken hebben kunnen doen.
0: Nee, maar je komt dat verder niet tegen in bronnen.
1: Nee.
0: Kerkelijke nog in andere bronnen.
1: Nee.
0: Dus dat betekent dat er wel wat gezeten heeft. Dat vinden we nu.
1: Ja.
0: Dat als de archeologen vinden dat.
1: Ja.
0: Maar kunnen dat nog niet aan een haakje ophangen?
1: Nee. Er wordt hard aan gewerkt. Maar ja, je moet ergens beginnen de vraag te stellen. En er is heel veel over Heemskerk gepubliceerd. En er zijn aardig wat boeken. En toch ligt het heel vaak even anders. Alleen, ja, dat zie je eigenlijk ook overal. De geschiedenis wordt geschreven vanuit de historische bronnen, vanuit oude literatuur, vanuit zeer oude boeken. Hè? Vooral die kronieken en die beschrijving. Neem nou Batavia Illustrata van Simon van Leeuwen. Dat beschrijft de hele geschiedenis van Holland. Tot in detail ook Heemskerk, Beverwijk, zie je er heel duidelijk in voorkomen. Maar de archeologie levert altijd andere vragen op. Of lost vragen op die niet historisch opgelost kunnen worden. En dat is het spannende natuurlijk altijd. Ik bekijk de geschiedenis altijd anders. Ik combineer die twee dingen. Maar vanuit de archeologie krijg je vaak iets aangereikt. Wat je moet bewijzen via de bronnen. En die blijken er vaak helemaal niet te bestaan.
0: Nee. Nou, dan zeg jij, er zijn dus twee hoven geweest in Heemskerk.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Is daar nog een relatie tussen die twee hoven aan te duiden?
1: Ja.
0: Of zeg je nou, dat is een vraag die komt over 10 of 20 jaar pas aan de orde?
1: Nou, die vraag speelt al heel erg lang. Ik denk nu een oplossing te hebben, maar ik moet daar nog over publiceren. Het zou wel eens kunnen zijn dat we een heel groot antwoord krijgen waar er twee hoven zijn en hoe het nu eigenlijk allemaal in elkaar zit. Alleen je moet het dan in familieverbanden gaan zoeken. Alleen we zitten weer, de 12e, 13e eeuw is een behoorlijk mistig terrein bij de historici. Men waagt zich er liever niet aan om dan nog eens terug te gaan zoeken wie daar eigenlijk zaten, hoe ze heten, hoe de familieverbanden waren. Dat is nog ontginningsgebied. Wat overigens binnenkort met een rap tempo wordt ingevuld. Maar het is een beetje vaag hoe dat zit. Hè? Ze strijden om de macht van Heemskerk in de 13e eeuw. 14e eeuw zeker. Hè? Ik heb al verteld dat de heer van Heemskerk, van de Burgt, het huis de Heemskerk, later Maquette, met graagte meedeed aan het beleg van Oud-Haarlem. Want hij dacht daarmee de macht te kunnen grijpen of als beloning te kunnen ontvangen waarschijnlijk. Maar er zit iets tussen die twee hoven. Wat is het verband? Hè, als ik naar Hofland kijk, domein of Hofland, hè, bij het station Heemskerk, dan zie je toch ook een Oud-Haarlem ontstaan, maar uit Oud-Haarlem is weer dat kasteel Kronenburg in Kasticum ontstaan. Nou, dan kom je toch wel dicht in het gebied van de Heemshof. Dat terrein is heel erg groot, dus het raakt elkaar wel. Er is een verband, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou zit.
0: Nee, dus ik kan wel over speculeren, maar niet oplossen nog.
1: Nee, ja, kijk, speculeren doen we natuurlijk graag. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet in papier omzetten en publiceren. Dan ontstaat er wel wat vuurwerk. Krijg je misschien ook een antwoord, maar ja, het lijkt me niet zo handig.
2: Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac.

0: Die twee hoven die liggen daar. Die hebben een voorgeschiedenis. Dus nadat ze opgeheven zijn en voort. Ja. Is dat bekend waarom er twee geweest zijn? Of hebben ze een, is het één geweest waar later een soort splitsing tussen aangebracht is? Is daar nog iets over bekend of is dat ook nog...
1: Ja, er zit duidelijk een splitsing tussen die twee hoven. Dat kun je terugvinden op basis van de bouw van de versterkte huizen of kastelen in Heemskerk en Beverwijk. Maar het blijft vaag. Kijk, eigenlijk moet je praten over drie domeinhoven. Hè. Het domeinhof in Sint-Aagtenkerk, het latere Beverwijk, waar Banjaard op huisde. Dat is een goede derde. Die bestuurt ook weer een groot gebied van Heemskerk. En ik zeg wel eens met lezingen, dat ligt eraan waar ik ben. Wel eens van, het is mij wel eens de vraag of het nou niet één geheel is geweest. Beverwijk Heemskerk, is dat nou allemaal wel zo gescheiden? Lagen die parochiegrens, want daar gaat het natuurlijk weer om. Lagen die wel gescheiden? Was het niet één geheel? Was het niet één groot economisch gebied? Noem het maar. Het blijft een beetje vaag, alleen je kunt wel zien dat er duidelijk een belangrijk gebied is. Een domeinhof vinden is al heel wat. Twee domeinhoven vinden is behoorlijk uniek, maar drie domeinhoven is bijna te veel van het goede. Dus er is iets bijzonders aan de hand. Hè. We zien dat wel aan dit gebied. Heel veel kastelen bij elkaar. We zien Holland op zijn smalst. Kun je iets over zeggen? Maar wat er hier nou werkelijk aan de hand is, dat is denk ik een uitdaging. Alleen ja, Heemskerk en Beverwijk, en Heemskerk doet een inhaalslag, is heel hard bezig om alles te bebouwen. Dus het unieke van Heemskerk gaat er heel snel af nu.
0: Ja, ja. Nou heb je het gehad net rond de Heemshof. Ik ga nog even terug naar een zin die zegt. Daar zit vanaf de 5e eeuw, met een hoogtepunt rond de 7e, 8e eeuw, van bewoning.
1: Ja.
0: Is dit met de huidige kennis het enige punt waar zo'n zware bewoning zit in dit gebied? Of zijn er nog andere punten aan te wijzen waar in diezelfde periode ook een behoorlijk aantal mensen woont?
1: Dan zullen we uit deze regio moeten gaan.
0: Ja,
1: lange tijd gold Heemskerk als een zeer uniek terrein voor Noord-Holland. Eigenlijk is dat het nog steeds. Alleen door onderzoek in ons duingebieden in Noord-Holland komen we er nu achter dat daar de oudste bewoning wel eens kan zitten uit de vroege middeleeuwen. Want daar gaat het om. Een heel goed voorbeeld is in Bloemendaal aangetroffen. Groot-Olme heet het gebied. Daar zit dan ook intensieve bewoning. Alleen Heemskerk blijft uniek omdat ze gewoon al die eeuwen uit de vroege middeleeuwen bij elkaar hebben. En het jammerlijke is weer dat je in Heemskerk geen opgaven kunt houden. Althans, de kans zie ik als zeer klein. Omdat het terrein is verstoord. Wat ik het liefst zou willen, wat in Bloemendaal wel hebben gedaan, is grote vlakken trekken. Dan zie je de huizen, dan zie je de bewoning, dan zie je de fondsdeposities, dan zie je alles eigenlijk. Mm-hmm. En dat was hier ook. Ik vermoed op het terrein van de Heemshof nog steeds. Alleen het terrein van de Heemshof en de omgeving is ook heel licht afgezand. Er zijn wel terreinen waar dat niet is gebeurd, maar daar zou je dus eigenlijk voor het goede een vlak moeten gaan trekken. Maar Heemskerk blijft op basis van de hoeveelheid en het vroege types uniek in Noord-Holland. En misschien is er soms wel eens sprake van over een groter gebied.
0: Mm-hmm.

0: Dit is een periode in de geschiedenis van Nederland eigenlijk. Maar vooral het noordelijke deel ervan dat we eigenlijk zo weinig weten. Het wegtrekken van die Romeinen. Het zou de volksverhuizingstijd zijn. Nou zien we dat in de archeologie. Nog een heel groot vraagstuk. We zien nu wel dat de meest belangrijke dingen uit de vroege middeleeuwen wel eens onder de duinen kunnen liggen. Dat is nu toch wel bewezen. De duinen is eigenlijk een gebied, daar wil een archeoloog tegenwoordig graven. Maar ja, je weet dat kan niet.
1: Niet zo makkelijk, nee.
0: Dus, nou ja, de Heemshof ligt net een beetje op de rand. Hè. Dat het jonge duinzand, dat schiet daar net weg. Het is net kantje randje. Ja. Daarom is dat gebied ook zo uniek. En dan zou je toch eens echt goed moeten gaan kijken. Maar of dat ervan komt, dat weet ik niet. Maar
1: althans, in ieder geval, niet bij onze leeftijd.
0: Ik weet niet of ik het meegemaakt heb. Nee.
1: Nou, krijgen we dus een beeld van een 5e eeuw, 7e eeuw. Merovingisch is dat, hè?
0: Ja, Merovingisch.
1: En dan
0: ja.
1: Karolingisch natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat schuift op een zeker moment op naar verhoogd van de Heemskerk. En daar gebeurt dan ook weer van alles. Want op een zeker moment komt daar de ridders van Sint-Jan, heet dat geloof ik. Die krijgen daar ook op een of andere wijze hun vinger tussen.
0: Maar
1: of ze krijgen voet aan de grond of wat dan ook. Aan de andere kant heb je de abdij van Egmond. Heeft die daar ook nog bezitting? Of staat die meer in Beverwijkse? Is dat bekend? Hoe liggen die relaties?
0: Ik heb daar eens naar gekeken. En, de verhouding is inderdaad uit evenwicht. En Beverwijk is echt het zwaartepunt van bezittingen van de abdij van Egmond. Maar, zeer vroeg, ik meen in de 11e of 12e eeuw, zijn er ook bezittingen in Heemskerk. Ook de graaf van Holland hebben trouwens zeer vroeg bezittingen in Heemskerk. En er worden heel wat namen genoemd van mannen en ook vrouwen, waarnaar onderzoek nog gedaan wordt. Want die hebben te maken met de allervroegste ontstaansgeschiedenis. En waarschijnlijk hebben ze zelfs iets met het Heemshof te maken in dat hele gebied. Maar we weten het nog niet. De abdij van Egmond is de oudste bron voor Holland. Daar staat wel eens wat in, vooral schenkingen. En rondom het Schepenberg, het Hultoneel, zijn goederen geschonken aan de graaf van Holland. Of door de graaf van Holland. Of zeer belangrijke personen die geen achternaam hebben. In die tijd is dat helemaal de vraag nog niet. Dus je wil erachter komen wie dat zijn. Alleen ja, dat dorp Heemskerk en Sint-Jan, die zit hier pas vanaf 1319. Maar ja, ik heb het al eens eerder gezegd, er zitten 13e-eeuwse gebouwen vlak voor die kerk aan de noordzijde, het Nieleplein. Wie zijn dat nou? Van wie is dat nou? Sint-Jan zit daar wel, 1319, maar er liggen gewoon oudere en zwaardere gebouwen onder dat gebied. En ik vraag me zelfs af of er niet een complex is geweest tussen de kerk en dit gebied. En daar komen we in een andere uitzending wel wat uitvoeriger op terug. Maar echt sporen van de gewone burger vind ik niet in Heemskerk. Nog niet hoor, moet ik zeggen. Ook dat centrum is natuurlijk eindeloos op de schop gegaan. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we dat ooit nog gaan vinden. Alleen acht ik die kans heel erg klein. Het lijkt wel alsof het centrum van Heemskerk iets heel belangrijks is geweest. Waar niet in de nabijheid van gewoond werd. Door de gewone man dan, althans. Dat vindt pas later plaats.

0: Je zegt zo van, de gewone man mocht daar niet wonen. Waarschijnlijk, zwaar gebouwencomplex.
1: Ja.
0: Hebben gewone mensen gewoond waar de Heemshof nu ligt. We weten ook niet of dat de gewone man geweest is of een andere vorm van bewoning. Betekent dat niet dat dit soort gebieden TZT goed onder de loep genomen zouden moeten kunnen worden? Ofwel dat ze nu aangewezen moeten worden als archeologisch zeer belangrijk en afblijven met je vingers?
1: Dat hoor je vaak bij mij. Hè. In dit geval, net als Oud-Haarlem overigens, zou ik echt willen zeggen, blijf in godsnaam van dat gebied af, want je wortels liggen er. We weten er heel weinig van. We hebben een heleboel scherven tussen de Kerkweg en de Oosterweg. We hebben een onderzoek gedaan naar het domeinhof Heemshof. Beperkt, het waren maar een paar proefputten. Een archeoloog mag ook niet te veel verstoren. Maar dat gebied ligt er nog bij, zoals in de middeleeuwen. Zelfs de infrastructuur. Dus ik zou zeggen, beschermend en doe zo weinig mogelijk, want je voorouderlijke wortels liggen daar. Het ontstaan van Heemskerk ligt daar. We weten er iets van. Het ligt voor het grijpen, zeg maar. Maar het zou op dit ogenblik, zeker het razende tempo dat Heemskerk voor wordt gebouwd, komt er natuurlijk een moment, en dat moment lijkt er nu al te komen, dat daar gebouwd gaat worden, hè? Dat het gebied verstoord gaat worden. Het is niet alleen, ik zou het een archeologisch reservaat willen noemen, maar ook op natuurlijk gebied. Het is een stiltegebied. Hou het zo. Alles ligt er nog bij, zoals het eigenlijk in de vroege middeleeuwen al bij lag. En er zijn wel wat huizen gebouwd. Maar ja, je kent de vooruitgang wel. Dit is natuurlijk weer een kwestie van, zijn archeologen eerder of niet? Ik hoop dat het gebied met rust wordt gelaten. Maar ja, je zal het zien. De toekomst zal het leren, Jan. Ja,
0: maar jij zegt zo even, dus vanaf de vroege middeleeuwen ligt eigenlijk ook het natuurlijk landschap vast.
1: Ja.
0: Tot hoever strekt dat zich in het verleden uit, dat natuurlijke landschap? Is daar zicht op, 1000 jaar ervoor? Of?
1: Ja, er lopen aftakkingen van het oerij het Heemshofgebied in. Die waterlopen die dateren daar nog zelfs uit. Dus ja, dat gaat terug naar het jaar 0. Of iets uniek, daarvoor.
0: Dat is echt uniek, ja.
1: Ja.
0: Luisteraars, Jean Roester heeft met Lambert Koppens rond de Heemshof gelopen. Heeft daar gekeken. En in een komende uitzending zal dat aan u bekendgemaakt worden. En dan kunt u dus als het ware het verhaal rond de Heemshof in zijn totaal tot u genomen hebben. Dank u voor vandaag, voor uw aandacht. En hopen volgende week weer op uw aandacht voor een nieuwe historische verkenning. En in dit geval dus een rondgang met Lambert Koppens rond de Heemshof. Tot volgende week.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
5: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
4: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-9665. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en discussie voor Heemskerk, Leverdijk en Velsen.
2: Het volgende uur achter.
3: Nee, deze keer
2: voorgrondmuziek.
3: Met Dick Slotstra.

staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Dus kom eens even naar de

0: Sí, son, es una mamá.
1: De dentro.

Ja, en dan hoop ik dat ik beter te verstaan ben. Het lijkt erop. Ik heb een andere microfoon genomen. En ja, excuus voor het wat rommelige begin daardoor. Maar ja, problemen zijn er om weer overwonnen te worden. En dat is dus, zo lijkt het althans, gelukt. Het eerste nummer dat ik liet horen was Orchestra Baobab uit Senegal met Boulen Dem. Ga niet. Waarschuwing aan jongeren. Jonge migranten in Afrika die hun leven riskeren op zoek naar een betere toekomst in met name Europa. En zojuist hoorden we de Belgische groep Gaisha. En die bestaat uit een aantal voortreffelijke muzikanten uit de Belgische muziekscene, samen met de Belgisch-Marokkaanse zangeres Aisha. En die Aisha Haskal, want zo heet ze voluit, groeide op in een gezin waar muziek maken taboe was voor vrouwen. Stiekem maakte Aisha op 16-jarige leeftijd deel uit van de Brusselse hip-hop scene. Ze deed zelfs mee aan een wedstrijd op een Belgische televisiezender, uitgerust met een pet en staand met haar rug naar het publiek. Helaas kwam het optreden haar vader ter oren en volgden er een paar jaar radiostilte. Maar Aisha hield vol en door haar doorzettingsvermogen is ze nu de leading lady van Gaisha. Van hun eerste volledige album uit 2023 liet ik Galette horen, waarvan de tekst gaat over fouten, vergissingen, spijt en het verlangen naar vergeving. We gaan nu naar Rita Chiarelli. Dat is een Canadese. En die Canadese die... En dan moet ik even kijken waar ik mijn vervolgtekst vind. En die heb ik nu weer in beeld. Rita Chiarelli is een Canadese blueszangeres en ze wordt wel de godin van de Canadese blues genoemd. Maar ze heeft, zoals haar naam al doet vermoeden, Italiaanse roots. Ergens las ik dit. Ze heeft een stem die kan grommen naar haar demonen of kan opstijgen met de engelen. Een gave voor lyriek, een oor voor melodie en het hart om die te combineren. Ik ga van haar draaien een live uitvoering van haar nummer I Can Change For You, waarin ze begeleid wordt door de Thunder Bay Symphony Orchestra.

Ja, terecht applaus voor Rita Ciarelli, de Canadese blueszangeres met Italiaanse roots. Elsa I. El Mar is de naam van het muzikale project van Elsa Carvajal. En Elsa Carvajal is een singer-songwriter uit Colombia. Haar muziek kan worden omschreven als synthpop en integreert elementen uit folk, tropische en Latijns-Amerikaanse muziek. Ze won in 2014 de hoofdprijs in de categorie Latin van de John Lennon Songwriting Contest voor haar nummer Ma Me Fien Bien. En in 2016 speelde ze voor maar liefst 40.000 mensen als openingsact voor Coldplay tijdens hun concert in Bogota. Sinds 2018 woont ze in Mexico. Het nu volgende nummer heet Ni Tu Ni Yo. En dat betekent nog jij, nog ik. Een lied over het uiteengaan van twee geliefden, een breuk die de ik-persoon in het lied zeer betreurt.

Colombiaanse Elsa I. Elmar met Ni Tu Ni Yo. Bohemian Betty Jars is een Hongaarse band die in 2009 werd opgericht. Ik laat hun lied Magam Sem Tudom horen en dat betekent in het Hongaars letterlijk ik weet het zelf ook niet. De tekst gaat dan ook over twijfel en verwarring, maar dat thema wordt op een speelse en soms ironische manier behandeld, zoals vaker bij Bohemian Betty Jars. Wat hun muziek betreft, het nummer heeft een aanstekelijke en opzwepende vibe met een sterke folk-punk-energie en dynamische instrumentatie, zoals snelle gitaarriffs, accordeon en blazers. Bohemian Betty Jars.

Hongaarse band Bohemian Bettiars met Magam Sem Tudom. Afgelopen vrijdag verscheen een nieuw live album van Thomas Andersson Wij. Hij is een Zweedse singer-songwriter, auteur en voormalig muziekjournalist. Geboren in Stockholm in 1972. Wat hem bijzonder maakt is dat zijn teksten heel literair zijn, zonder afstandelijk te worden. Veel van zijn nummers voelen alsof iemand hardop nadenkt over het leven. Hij schrijft vaak klein en persoonlijk, maar raakt tegelijkertijd iets universeels. Een van zijn bekendste liedjes is het nummer Jakhar Simat Lengt Ut Fraan Land. Die titel betekent letterlijk: ik ben ver van de kust gezwommen. Het reflecteert op verloren onschuld en de soms heel moeilijke overgang van de eenvoud van de kindertijd naar een diep, koud, volwassen leven. Het opent met deze in het Nederlands vertaalde zinnen: ik ben ver van de kust gezwommen. En het wordt donker. Het voelt alsof mijn kracht opraakt. Moet ik volhouden of moet ik loslaten? Ik ben te ver van de kust gezwommen. Thomas Andersson, bij.

Come on, James Cotton, and let me feel it, zong Coco Taylor. De zwarte Amerikaan James Cotton was blueszanger en vooral een grootmeester op de mondharmonica, de zogeheten bluesharp. In 2002 verscheen de 35th Anniversary Jam of the James Cotton Blues Band. En dat was een eerbetoon aan die bluesgigant, want op alle nummers zijn er gastzangers. James zelf kon namelijk sinds midden jaren 90 niet meer zingen na een strottenhoofdkankeroperatie. Strottenhoofdkankeroperatie. Zijn mondharmonica bespelen ging echter nog wel. En ik draaide dus I Got a Feeling, waarop we zangeres Coco Taylor hoorden, een van die gastzangers. Overigens zijn beiden helaas niet meer in leven. Coco Taylor overleed in 2009 op 80-jarige leeftijd en James Cotton in 2017. Hij was toen 81. Anne Mortifee woonde het grootste deel van haar leven in Canada, maar werd geboren in Zuid-Afrika en bracht daar de eerste 10 jaar van haar leven door. Ze werd omringd door de Zulu en Xhosa-volkeren. En ze zei daarover later: mijn grootvader was in Afrika tijdens de Boerenoorlog. Hij was gebleven en was boer geworden, maar apartheid was iets verschrikkelijks. En dat is de reden waarom mijn vader Zuid-Afrika verliet. En het gezin verhuisde naar Vancouver, maar Anne voelde zich nog steeds verbonden met haar geboorteland. Gozololo was mijn nanny en ik hield van haar, zo zei ze. Ze was als mijn moeder. Ze begreep me op een heel basale manier die mijn familie niet begreep. Ik wilde iets voor Gozololo doen, maar ik kon haar niet vinden. Los daarvan heb ik altijd het gevoel gehad dat er een schuld openstaat vanuit mijn familie en mijn ras, een schuld aan de Zulu-bevolking. Een schuld die ze probeert in te lossen, enigszins in te lossen, zou je kunnen zeggen, door te zingen en te getuigen over Afrika. Het nu volgende nummer van haar heet dan ook Afrika. Anne Mortifee.

0: before there was anything here at all. And these are the dreams we are living. The dreams that we dreamed there. In Indelo, Ntulo, Em.
1: Canadezen met Zuid-Afrikaanse roots en Morty Fee met Africa. Het album Umoja van Bluff geldt als een van de meest ambitieuze Nederlandse popalbums van de jaren 2000, en misschien wel ooit. Het verscheen in maart 2006 en het concept was behoorlijk uniek. Voor elk nummer reisde de band naar een ander land om daar samen te werken met lokale muzikanten. De titel Umoja komt uit het Swahili en betekent zoiets als eenheid of verbondenheid. Nou, dat past natuurlijk uitstekend bij voorgrondmuziek. Bij de nu volgende track was het land waar Bluff heen ging Cuba. En in dat land werkte Bluff samen met Eliades Ococha, Ochoa, moet ik eigenlijk zeggen, bekend van de Buena Vista Social Club. Zijn stem en gitaarspel geven het nummer de warme, melancholische Cubaanse sfeer die we verwachten van zo'n nummer. De titel verwijst uiteraard naar de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway, die jarenlang op Cuba woonde en nauw verbonden was met Havana. Het lied ademt ook dat Hemingway-gevoel. Weemoed, romantiek, drank, reizen, herinneringen. Een soort verlangen naar een leven dat voorbij glijdt.

En dat was Rola Azar. Zij is een Palestijnse zangeres geboren in Nazareth. En ze trad op tijdens de Rode Lijn demonstratie op het Museumplein. We gaan naar het laatste nummer van dit eerste uur. En dat is van Loes en de Jacuzza en Yendri. En nou horen we inderdaad dat zij gaan zingen. Ik zal er zo dadelijk nog wat meer van vertellen.

0: Ja, Loes en de Yakuza. En Jendri. Het is altijd een uitdaging om boven dit geluid uit te komen. Ik ga het toch proberen. Jendri is een in de Dominicaanse Republiek geboren zangeres. En ze verhuisde op haar derde naar Italië. Maar tegenwoordig zingt ze vooral weer in haar moedertaal het Spaans. En Luz en de Yakuza is de artiestennaam van Marie-Pierre Kakoma. Zij is geboren in Congo en woonde later in Rwanda, maar trok uiteindelijk naar België. Het lied wat ik je liet horen heet Mascarade, over trouw zijn aan jezelf. Dat betekent het einde van het eerste uur en zo dadelijk volgt nog een tweede uur, dus graag...
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
8: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
7: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs. Want op is op. Is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
10: Bekijk je op lubbersbonen.nl of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit. Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u wel een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Binnenkort Huisradio. Klopt. Met de komst van de M163.

Welkom in het tweede uur van Voorgrondmuziek. Vinden jullie dat wat?

Ja, welkom in het tweede uur van Voorgrond Muziek. Voorgrond Muziek, het programma waarin muziek wordt gedraaid die je niet veel op de radio hoort, niet op de mainstream zenders althans, om te laten horen dat ook in andere culturen en landen dan de onze mooie muziek wordt gemaakt. En als je daarmee ontdekt dat we in muziek iets gemeenschappelijks hebben, leidt dat wellicht ook tot verbinding. En aan dat inzicht wil Voorgrond Muziek bijdragen. Verbinding door muziek. Dit is Voorgrond Muziek op Eimond 360. Ik begon dit tweede uur met Wesley. Hij werd in Haiti geboren als Wesley Lucin. Hij verhuisde in 2001 naar Montreal, naar Canada dus, om muziek te studeren. En hij maakt muziek die een mix is van traditionele Haitiaanse muziek en mengt dat met moderne genres zoals reggae, afrobeat en wereldmuziek. In 2018 verscheen zijn album Rapadou Creole, dat in 2019 een Juno Award, dat is een onderscheiding van de Canadese muziekindustrie, voor beste muziek, wereldmuziekalbum, won. Het album is een eerbetoon aan de Haitiaanse cultuur. Het woord Creole verwijst rechtstreeks naar het Haitiaanse Creools, de moedertaal van een groot deel van de bevolking van Haiti. Van het album draaide ik Nek Da Home. Dat lied gaat over identiteit, trots en de verbinding met de Afrikaanse wortels. Het verwijst naar de historische en culturele erfenis van de Afrikaanse diaspora, specifiek in relatie tot Haiti. Nana Adjoa is een dochter van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder. Officieel heet ze Nana Effa Bekou. In de nu volgende live-opname uit 2021 horen we haar in het Amsterdamse Concertgebouw samen met het strijkkwartet genaamd Alma Quartet. En ook met de band Arifa. Dat is een groep mannen afkomstig uit Bulgarije, Hongarije, Turkije, Duitsland en Nederland. En die mannen maken muziek die net zo divers is als hun afkomst. Variërend van traditionele Turkse en Balkangeluiden tot jazz en hedendaagse muziek. Ze spelen zo dadelijk het nummer Love and Death. Dat is geschreven door de Ghanese gitarist Ebo Taylor. En het lied beschrijft hoe intense romantiek en liefdesverdriet dicht bij elkaar kunnen liggen. Want nadat zijn vrouw hem had verlaten, vergelijkt Taylor, de liedschrijver dus, de tranenrijke kus die ze hem op hun trouwdag gaf met de kus des doods.

Ja, de muziekstijl van de Franse jazz-trompetist Eric Truffaut kenmerkt zich door elementen van electronic dance, hip-hop en rock. Het lied dat ik liet horen komt uit 2010 met zang van de Zwitserse Sophie Hunger. Het nummer heet Dirge. Het is geschreven oorspronkelijk door Bob Dylan, die het in 1974 op de plaat zette. Geen vrolijke tekst, Dirge betekent namelijk klaagzang, met onder meer deze passage: ik haat mezelf omdat ik van je houd, maar daar moet ik overheen zien te komen. In deze voor Oekraïne uiterst moeilijke tijden draai ik weer eens een lied van een Oekraïnse muziekgroep, dit keer van de Duck Daughters. Deze groep bestaat uit 7 actrices van het Duck Theater en werd in 2012 opgericht in Kiev. Het lied dat ik laat horen heet Rosie en dat woord betekent rozen en dat staat symbool voor schoonheid en vergankelijkheid, wat contrasteert met de gruwelijke realiteit van oorlog en geweld. De regel This is my land, this is my Donbass wordt herhaald en klinkt zowel als een klaagzang als een aanklacht tegen de vernietiging van die regio. De abrupte stemwisselingen weerspiegelen de chaos en emotionele intensiteit van het conflict. De onheilspellende viool en percussie creëren een dreigend gevoel dat

Op 29 april, laat ik eens nog even zeggen dat dit Duck Daughters waren uit de Oekraïne met Rosie. Op 29 april dus vertelde ik in Volgrot Muziek dat mijn uit de Oekraïne afkomstige collega Irina naar haar ouders in Kiev was gegaan. Toen zij daar was, raakte haar bejaarde moeder in het ziekenhuis. Wegens gebrek aan personeel moest zij zelf ook in het ziekenhuis verblijven, of daar steeds bij haar moeder zijn, om die haar medicatie te kunnen verstrekken. Vorige week hervatten de Russen na een korte gevechtspauze met dubbele intensiteit hun aanvallen op onder meer Kiev. En dat betekende dat in de buurt van waar de ouders van Irina woonden een flat tegen de grond ging, met 29 doden tot gevolg. Bij het appartement van de ouders van Irina ging de balkonbeglazing door de luchtdruk kapot. Verschrikkelijk natuurlijk om mee te maken, ook voor Irina. De terugreis van haar eind vorige week was er een vol obstakels. Treinen die lang stil stonden vanwege Russische aanvallen en treinen die uitvielen. Gelukkig bereikten ze Warschau uiteindelijk en ook zonder kleerscheuren, waarna ze het vliegtuig naar Amsterdam kon nemen en daarna haar man in uitgeest in de armen kon vallen. En dit gebeurde dus allemaal aan de rand van Europa. Dat brengt mij bij een recente oorlog in Europa. De film In the Land of Blood and Honey uit 2011 gaat over de Balkanoorlog uit de jaren 90 en specifiek die in Bosnië. Tegen de achtergrond van moslimvrouwen die worden weggevoerd door Servische soldaten, waarna ze worden vernederd, verkracht en of geëxecuteerd, speelt een onmogelijke romance tussen een Servische kapitein en een Bosnische schilderes. Van de soundtrack van die film draai ik Modja Bozicna van de Kroatische acteur en zanger Rade Cebercia en de Servisch-Amerikaanse gitarist Miroslav Tadic. Het is kerstavond in die film als dit nummer speelt. De geliefden zijn samen en houden elkaar stevig vast. Maar er is niets meer over van de gebieden waar zij geboren zijn. En in het oude land schittert Bethlehem in treurnis.

Ja, filmmuziek dus. Van een film over de oorlog in de Balkan en met name Bosnië. Rade Cerbetsija en Miroslav Tadic met Mosja Bozicna. Enrico Macias is in 1938 in Algerije geboren als Gaston Grenacia. En hij is een Franse zanger en muzikant van Joodse afkomst. Een van zijn bekendste nummers is Il Resto Sordi, dat in 1963 werd uitgebracht. En dat nummer staat ook op zijn album Venez tous mes amis uit 2012. Het album dat de op dat moment 50-jarige muzikale carrière van Enrico viert en waarop klassiekers van hem door samenwerkingen met verschillende artiesten van een nieuw jasje worden voorzien. Jullie snappen het al, ik ga Il Reste Aujourd'hui in de versie van dat album laten klinken. En daarop is Enrico Macias te horen met de Israëlische zangeres Kabra Kassai. Die werd in 1982 geboren in een vluchtelingenkamp in Soedan. Haar ouders zijn Ethiopische Joden die tijdens de zogeheten Operatie Mozes naar Israël emigreerden. En Kabra arriveerde daar in Israël dus toen ze 1 jaar oud was en groeide daarop. De tekst van het lied roept vrienden op om samen te komen en te feesten, aangezien de toekomst onzeker is en dit mogelijk hun laatste gezamenlijke moment is. Het benadrukt het belang van het koesteren van het heden en ook van het leven te midden van veranderingen en onzekerheden. Tja, misschien is dat wel wat we in ieder geval zo nu en dan moeten doen. Ook wij in onze tijd. Enrico Macias, Kabra Kassai, Il Resto Sordi.

Ja, dit was dus Kesiah Jones met Where's Life. Kesiah Jones werd in 1968 in Nigeria geboren onder de naam Olufemi Sanyaolu. En hij verhuisde op zijn 8e naar Engeland, kwam later in Parijs terecht en daar werd hij ontdekt toen hij in de metrogangen speelde. Tegenwoordig woont hij in New York. Ja, Where's Life? Waar brengt het leven je al niet? Maram is een zangeres en actrice uit Kuwait, geboren als Mariam Al-Belouche. Ze begon haar muzikale carrière in 1997 en staat bekend om haar levendige en pakkende Arabische popnummers. Habibi Taal, daar gaan we naar luisteren. Dat is een single van Maram die verscheen op Nieuwjaarsdag 2019. Het is een bewerking van een traditioneel Soedanees volkslied en het betekent, Habibi Taal, in het Arabisch liefje, kom. Het lied nodigt een geliefde uit om samen te komen en de liefde te vieren.

Ja, ik zei net Maram, maar ik denk dat ik eigenlijk Marem, Merem moet zeggen. Met Habibi Taal. Kom, liefje. Het Orchestra di Piazza Vittorio werd in 2002 opgericht door kunstenaars, intellectuelen en culturele actoren met de wens om het gelijknamige Piazza del Esquilino in Rome, de multi-etnische wijk van die stad bij uitstek, te verbeteren. Het orkest bestaat uit muzikanten uit diverse landen, waaronder Tunesië, Brazilië, Senegal, India, Hongarije, Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Italië. Van hun album Credo uit 2022 is dit Kyrie al-Ashwak. De titel Kyrie al-Ashwak combineert het Griekse Kyrie, dat betekent heer, met het Arabische al-Ashwak, verlangens. En dat duidt op een fusie tussen van religieuze en culturele elementen. Het nummer weerspiegelt ook de missie van het orkest om diverse muzikale tradities te integreren.

Ja, de Italiaanse groep Orchestra di Piazza Vittorio, met die mensen van al die verschillende landen, met Kyrie al-Ashwak. Awuyasi is een nummer waarin de Franse muzikanten Marte en de Zuid-Afrikaanse zangeres Pilani Boubou samenwerken. Het is een nummer met traditionele Afrikaanse ritmes en melodieën, en die worden vermengd met moderne arrangementen. En de krachtige vocalen van Pilani Boubou harmoniseren schitterend met de instrumentale begeleiding van Marte. De titel Awuyasi betekent in het Xhosa je weet het niet. En het gaat over de complexe geschiedenis van het Zuid-Afrikaanse volk. Met perspectieven op Zuid-Afrikaanse vrouwen.

0: Amsterdam.
1: Prachtig. Oyasi. De Franse muzikante Marté en de Zuid-Afrikaanse zangeres Pilani Boubou. En Oyasi betekent in het Xhosa, je weet het niet. En ik wilde dus zeggen dat dat een nummer is dat de complexe geschiedenis van het Zuid-Afrikaanse volk belicht, met een focus op de ervaringen en perspectieven van Zuid-Afrikaanse vrouwen. Ik sluit deze aflevering van Voorgrondmuziek af met No Blues. De Nederlandse band No Blues staat bekend om hun muziekstijl die Arabicana wordt genoemd. Een mengsel van Amerikaanse folk blues en traditionele Arabische muziek. Hun nummer Farewell Shalabai is afkomstig van hun debuutalbum met dezelfde naam, uitgebracht in 2005. De titel Farewell Shalabai kan vrij vertaald worden als vaarwel schoonheid of vaarwel lieve dame. Het woord shalabie is dus in het Arabisch een woord dat genegenheid uitdrukt en vaak wordt gebruikt om iemand aan te duiden als charmant en mooi. Ik vind mijn luisteraars charmante en mooie mensen en daarom zeg ik farewell shalabie.

0: Ja, en dat was dus de Nederlandse band No Blues met Farewell Shalabia. No Blues, overigens een band met bandleden die ook uit verschillende landen afkomstig zijn. Dank weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie twee mooie uren hebben gehad. En mooie en interessante muziek hebt gehoord. Volgende week is Voorgrondmuziek weer terug, iedere woensdagavond. Dus ik zeg graag.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hoort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: Bij Kazé. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Langs de straten zwiept er een deuntje, is of een zonnestraal.

Applaus voor een Nederlandstalige meneer, denkt u? Nou, dat is niet het geval. Het was de Belg Bobbejaan Schoepen die in 1957 meedeed aan het tweede Eurovisie Songfestival. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de eerste aflevering van Eurovision 12 points. Nou, niet helemaal de eerste aflevering. We hebben twee afleveringen gedaan in Wonderland op de zaterdagochtend. Maar die plek hebben we verlaten. En we zitten nu, een jaar lang op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur. En misschien nog wel langer, hoor. We kijken maar net eventjes hoe het balletje rolt. Eurovision 12 points was er al een hele tijd geleden op Radio Beverwijk. Heeft een jaar of 5 heeft dat gedraaid. Maar ja, op een gegeven ogenblik waren we het eigenlijk een beetje zat. Want Nederland won nooit. En gedoe. En toen won Nederland in 2019 het Eurovisie Songfestival. En dan halen we het programma natuurlijk weer van stal. En dan gaan we eens kijken hoe dat allemaal gaat de komende maanden. We gaan in elk geval de eerste weken helemaal terugduiken in de geschiedenis. En een aantal weken terug heb ik u meegenomen naar het allereerste Songfestival. Die van 1956. Met als winnares Refrain van Lisatia voor Zwitserland. Maar op zondag 3 maart 1957 vond het tweede Eurovisie Songfestival plaats in Frankfurt in West-Duitsland. De Hessische Rundfunk had niet gekozen voor een theater, maar ontving de deelnemers in zijn eigen tv-studio. Er was een toneel ontworpen met een trap waar de uitvoerende artiesten van afkwamen en het decor op de achtergrond had de vorm van een enorme harp. In het midden van het decor waren symbolen opgenomen voor elk van de deelnemende landen. Zo werd het Verenigd Koninkrijk gesymboliseerd door een grijze wolk en België door een straatje met keien. En het orkest die zat daar dan onder. We hoorden hem net, de Belg Bobbejaan Schoepen, in vrije tijdskleding gestoken, die opende die eerste show. Tijdens zijn liedje Straatdeuntje floot hij de melodie mee en zong hij geregeld la la la la la la la, en dat is nu al een Eurovisiestandaard. Het was een leuke binnenkomer en werd door 5 van de 90 juryleden met een punt beloond. Met hoeveel punten? Met 1 punt beloond. Hetgeen leidde tot een gedeelde 8e plaats voor Bobbejaan Schoepen. Ja, toen kregen we na Bobbejaan Schoepen Danielle Dupré. En die zong voor Luxemburg een liedje getiteld Amour Mort. Oftewel, de liefde is dood. Nou ja, hier is ze, de Luxemburgse bijdrage uit 1957.

Ja, en als u hoort, als u denkt, wat is dat geruis nou toch steeds op de achtergrond waar een liedje mee begint en waar een liedje mee eindigt. Nou, dat is gewoon het publiek. Er werd geapplaudisseerd. In die tijd zat men rustig op een stoel, eventueel met een dikke sigaar de heren. Zat men in pak met stropdas en de dames in avondkledij te luisteren naar de liedjes die langskwamen. Nog niks met vlaggetjes en nog geen hysterie en geen bomvolle grote zalen. Gewoon klein. Na een bezield optreden van Danielle Dupré voor Luxemburg dus, was het tijd voor het debuut, jawel, van het Verenigd Koninkrijk in het Eurovisie Songfestival. Ja, ze wilden in 1956 ook wel meedoen bij de eerste, maar toen waren ze te laat met inschrijven. Net zo min als in de andere optredens van die avond weer klonk in de operaklanken van Patricia Brennan ook maar iets van de rock of roll geluiden die op dat moment de Europese hitparades beheersten. Maar al vanaf het begin leek het Songfestival een fenomeen uit een heel eigen wereldje. En zelfs dan was Bredin hier wel heel slecht op haar plaats, hoor. Dus haar dirigent Erik Robinson die maakte het er niet beter op. Iedereen wist dat hun relatie zeer vijandig was. En hoewel het niet blijkt uit de beelden op tv van hun optreden, wachtte Robinson niet totdat de zangeres haar plaats had ingenomen. Maar hij zette de muziek alvast maar in. Bovendien had het Verenigd Koninkrijk gekozen voor het kortste liedje uit de geschiedenis van het festival. Met een duur van 1 minuut en 50 seconden bleef het aanzienlijk onder de toegestaande 3,5 minuut. In die tijd, die 3,5 minuut, die werd echter weer ruimschoots gebruikt door de Italianen met hun bijdrage. Hun liedje Cordia della mia chitarra, gezongen door Nunzio Gallo, is met meer dan 5 minuten de langste bijdrage ooit aan het Eurovisie Songfestival. Het is maar goed dat we nu die grens van 3 minuten hebben. We gaan luisteren naar dat liedje van Groot-Brittannië. Patricia Brennan en All. En daarna Nunzio Gallo met dat langste nummer, Saiten Minor Gitaren. Maar eerst dus Groot-Brittannië.

Nog 6 steden in de race voor de organisatie van het Songfestival. Want de gemeente Breda ziet toch af van de kandidatuur voor het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar voorjaar in Nederland wordt gehouden. Na grondige bestudering van het eisenpakket van de organisatie, de publieke omroep NPO, blijkt het financieel niet verantwoord om het grote muziekspektakel naar evenementenlocatie Breepark te halen, zegt Daan Kwaars, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Breda, aan de krant De Stem. Na de afzegging van Breda blijven er nog 6 steden in de race. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Arnhem en Den Bosch. In een eerder stadium haakten Leeuwarden en Den Haag al af. Leeuwarden, omdat het dak van de beoogde locatie, de WTC Expo, te laag is. En ook Den Haag, die mist een geschikte hal. Breda kan volgend jaar toch een rol spelen rond het Songfestival, vindt de wethouder. Met Den Bosch hebben we nog een uitstekende Brabantse kandidaat. We hebben de afgelopen periode bijna dagelijks contact gehad om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. En ik kan me goed voorstellen dat als het Den Bosch wordt, we hier in Breda bijvoorbeeld bij Breepark side-events kunnen organiseren. En dat geldt ook voor als het Rotterdam wordt, want daar liggen we natuurlijk ook niet ver vandaan, aldus de wethouder. Andere steden zijn nog bezig met het bidboek en de benodigde gemeentelijke goedkeuringen. Zo kwam afgelopen dinsdagavond de gemeenteraad van Den Bosch bijeen om het bidboek te bespreken dat door het college van burgemeester en wethouders in elkaar is gezet. Dat geldt ook voor de gemeenteraad in Maastricht. In Amsterdam en Rotterdam zijn gisteren de colleges van burgemeester en wethouders bijeengekomen om een besluit te nemen over de kandidaatstelling. Daarna moeten de gemeenteraden van beide steden nog hun goedkeuring verlenen. Die van Rotterdam die komt bijeen op 9 juli, die van Amsterdam op 10 juli. En het laatste, dat kan een probleem zijn aangezien de gemeenteraadsvergadering pas om 1 uur 's middags begint. De deadline om het bidboek in te leveren, die verstrijkt vooralsnog om 12 uur. In Arnhem werd gisteren een motie besproken, maar niet duidelijk is hoe ver de stad is met het bidboek. En dat laatste, dat geldt trouwens ook voor Utrecht, waar nog geen verdere informatie naar buiten is gekomen.

applaus, maar niet zo'n groot applaus hoor. Want we zijn bezig met 1957 en dat zijn de originele opnames. Vandaar dat u wat geruis hoort. Dat hoort erbij. Dit was in elk geval degene die helemaal onderaan eindigde. Op de 10e plaats Bob Martin voor Oostenrijk en Wohin Kleines Pony. Ja, want er waren dat jaar 10 deelnemende landen. De Denen, de Oostenrijkers en de Britten, die drie, die maakten hun debuut. En anders dan in Lugano in 1956 was nu iedereen met één liedje vertegenwoordigd, dat dan door één of twee artiesten moest worden uitgevoerd en nog zonder achtergrondkoortje. De stemmingsprocedure die was geheel vernieuwd. De EBU was onder de indruk van de stemming per regio die het Verenigd Koninkrijk had toegepast om zijn inzending uit te kiezen. En die voerde dat wat het Verenigd Koninkrijk dus bedacht had, dat voerde zij nu in. 10 personen uit elk land die vormden de jury. Zij volgden de uitzending in hun eigen land en moest na afloop moest er een stem uitbrengen op het liedje dat ze het beste vonden, waarbij ze niet op hun eigen land uiteraard konden stemmen. Ach ja, 1957. Wat een prachtig jaar was dat. De Nederlandse zangeres Corrie Brokke die had al wat Eurovisie-ervaring opgedaan, omdat ze het jaar daarvoor ook in het eerste festival had opgetreden. En nu torenden ze lachwekkend hoog uit boven haar piepkleine begeleider Sam Nijveen, die was meegekomen om de vioolsolo halverwege haar bijdrage te spelen. De juryleden slaagden er echter in geen acht te slaan op dit vreemde combinatie. En Corrie Brokke en Nijveen die waren vanaf de start van de stemming heel duidelijk de aanvoerders. De stemming dreigde overigens dramatisch te beginnen toen de toneelknechten die een tafel op het toneel brachten, ja, bijna struikelden over Anait Iplikjan, dat was de gastvrouw van de avond. Nederland die won. Voor de allereerste keer. Hier is ze, Corrie Brokke en Net als toen.

Applaus voor de winnares van 1957. En ook de eerste overwinning van Nederland toen al in 1957. Het tweede Eurovisie Songfestival. Corrie Brokken en Net als toen. Ja, Nederland mocht dan hebben gewonnen. Maar Duitsland, die geniet de twijfelachtige eer om als eerste land tijdens het festival een requisiet te hebben gebruikt. Ik schiet er vol van. Ja, een requisiet. Margot Hilscher, die bij haar opkomst moeite had gehad met de trap vanwege de enorme omvang van haar jurk, die versterkte de impact van haar liedje met belgeluiden en met een witte telefoon die naast haar stond. Nou ja, haar bijdrage die heette dan ook Telefoon, Telefoon. En dat was dan ook gelijk de bijdrage voor Duitsland.

0: ich nicht mehr sprechen. Mein Lied ist aus. Au revoir. Bonsoir.
1: Eurovision 12 points. Nieuws van de Voorrondes.
2: Ja, het zal niet als een verrassing komen, maar net als in de voorgaande jaren keert Melodienfestival weer terug als Zweedse selectiesysteem voor het Eurovisie Songfestival 2020. De SVT, dat is de Zweedse omroep, die houdt vast aan het systeem van de laatste jaren met 28 kandidaten in 4 voorrondes, gevolgd door een herkansing en dan de finale. In oktober of november worden de titels en de componisten bekendgemaakt. De bijbehorende artiesten die worden op een later tijdstip bekend. Data en steden zijn nog niet bekend. De inschrijving die start online op 26 augustus... en tot en met 13 september kunnen dan de nummers worden ingezonden. En uit die selectie worden 14 nummers geselecteerd... en 1 plek hierin is al gereserveerd voor een finalist van P4 Nasta 2019... dat op 24 augustus wordt afgewerkt. De overige nummers die worden op verzoek van de Zweedse omroep geschreven... en of geselecteerd uit de overige aanbod van de open selectie. Zweden wil verder minimaal 10 Zweedstalige nummers in de selectie hebben... en ook dat minimaal de helft van de nummers in de selectie wordt... of mede wordt geschreven door vrouwen. Nou, tot zover dus het allereerste nieuws uit een voorselectie... en dat was dus deze keer Zweden met Melodienfestival, wat weer terugkomt.

0: Eurovision 12 points gaat terug in de tijd. Terug naar de top 3 van...
1: ja, 1957. Want we zijn met 1957 bezig. En dan maken we die top 3 ook meteen maar af. Terwijl we natuurlijk in deze uitzending alle 10 de liedjes kunnen draaien. Want als er 10 landen meedoen, dan past het wel in een uur. Dat wordt later moeilijker. Kijk, we hadden net op de eerste plaats dus, net als toen, van Corrie Brokken. En zojuist hoorden wij Frankrijk met La Belle Amour van Paul Desjardins. En dan komen we nu bij die derde plek. Wie was dat? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik ga mijn keel er even bij schrapen. Het waren namelijk de Denen, Birte Wilke en Gustav Winkler. Jawel. En die hadden kostuums aan waarmee ze hun tekst illustreerden. Namelijk over een zeekapitein die afscheid neemt van zijn geliefde. Nou, veel kijkers in Europa die namen naar het schijnt aanstoot aan de verliefde omhelzing waarmee hun optreden eindigde. En misschien dachten de juryleden er ook zo over. Nou, hoe dan ook. Een derde plaats met 10 stemmen, dat was in die tijd al heel wat. Dat was een heel indrukwekkend debuut. Want, zoals ik al aan het begin van de uitzending zei, Denemarken deed in 1957 voor het eerst mee. Skibet skal sjæle i nat. Oftewel, mijn bootje zal de natte bende op gaan zoeken, oftewel de zee op gaan. En de zeekapitein neemt hartstochtelijk afscheid van zijn vriendin, die op de kade achterblijft.

Le Vent, kerstje van Liz Assia voor Zwitserland in 1957. Ja, dachten die Zwitsers, wat ons bij dat eerste Eurovisie Songfestival in 1956 lukte, namelijk Liz Assia met Refrain, dat zal in 1957 vast ook wel lukken. Maar nee, toen werd ze slechts negende van de 10 deelnemende landen. En dan hebben we ze nu alle 10 gedraaid, de liedjes van 1957. Liz Assia, dat was een beetje wel het gezicht van het Songfestival, hoor. Elke keer kwam ze wel weer om de hoek kijken of het nou in 2008 was of in 1983. Haar naam werd altijd wel aangehaald. Gewoon omdat ze de eerste winnares was. Helaas is ze een paar jaar geleden overleden, dus Liz Assia is niet meer. Maar in 2012, toen was ze denk ik 178, toen heeft Zwitserland nog één keertje geprobeerd om Liz Assia door de voorrondes heen te lozen met Setema Vie. Ze was toen echt, ik maakte een grapje net natuurlijk, maar wel ver in de 80. Helaas bereikte ze de finale toen niet. Het lied in 2012, dat klonk als volgt. Setema Vie, hier is Liz Assia nog een keer voor Zwitserland. Maar dan in 2012.

Ach ja, leuk. Dus Asia won in 56 en in 57 werd ze een en laatste. En in 1958, waar we het volgende week over gaan hebben, komen we haar nog een keer tegen. Want zij kwam 3 achtereenvolgende keren op het Eurovisie Songfestival uit. Net zo trouwens als Corrie Brokken, want die zullen we in 1958 ook weer terug horen. Zouden het vriendinnen zijn geworden? Liz Asia en Corrie Brokken, 3 keer op het Songfestival. Leuk. We gaan eruit met een nummer uit de voorronde van 1957. Dus heeft het Songfestival niet gered, maar wel de voorronde. Corrie Brokken met De Messenwerper. Wat mij betreft tot volgende week donderdag, dus 8 en 9... bij een nieuwe aflevering van Eurovision 12 points.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar... toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Let's go, girls.